0: Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.
6: 50.

0: De allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol van Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Attention!
5: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
6: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.

0: IT. Voor jou.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Oog Radio.

0: Oog Radio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
5: Goedemorgen, Haren doet zometeen eerst verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio. Met 1 vertraging momenteel, die vind je op de N7. Groningen-Drachten tussen de aansluiting bij Groningen-West en de afrit Hoogkerk. Daar sta je stil met een vertraging van 5 minuten op dit moment. Het heeft alles te maken met wegwerkzaamheden een stukje verderop op de A7. Groningen-Drachten tussen Hoogkerk en de afrit Westpoort. Daar is de weg richting Drachten afgesloten. Datzelfde geldt voor de A28 Groningen-Assen bij Fries. Bij Fries kun je daar. Kun je wel langs. Je kunt bij Glimmen en De Punt niet af. En dan word je dus omgeleid via Fries. Dat is alleen in de richting van Assen. Dan de N33 Eemshaven-Assen tussen Veendam en Gieten is de weg daar dicht. En tot slot de N860 Vauxhall-Groningen, oftewel de Rijksweg West tussen Westerbroek en Waterhuizen. In de richting van Groningen is de weg daar afgesloten.
6: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Ja, Haren doet. Goedemorgen. Zometeen Suzanne en Freek hier. Goud hoor je naar Flemming en Meteor.
8: Het geluid van Groningen.
5: Dit is niet nodig.
8: Oogradio.
9: Het ritme van jouw zaterdag. Haren doet.

0: Niet nodig Flemming en Meteor bij Hagen Doet op Hoog Radio op deze zaterdag 9 mei 2026. 9 minuten over 11. Goedemorgen, goedemorgen Elianne Hoog.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, een week, het was een bijzondere week. Laat ik beginnen. Ik heb hier van de week de hele middag op 5 mei gezeten om Oog op 5 mei te mogen maken. Veel live muziek ook gedaan. Hartstikke leuk. Ik heb jou niet gezien, maar volgens mij, als ik het allemaal zo heb begrepen van jou, volgens mij heb jij ook een prima week gehad.
1: Ja, ik heb niet meegedaan aan Oog op 5 mei. Oh, als je dat bedoelt met...
0: Ja, daar was je niet inderdaad, maar volgens mij heb je een hele leuke week verder gehad.
1: Ja, 5 mei was voor mij een lekker vrije dagje natuurlijk. En officieel alles rondom de verkoop van het huis is gewoon afgerond. En dat is ook wel fijn.
0: Ja, precies. Jij had het gewoon druk met van alles ook. Laten we je wel zijn. Dus dan is het ook wel fijn.
1: Ja,
0: dat je
1: en
0: eventjes...
1: we hebben een nieuw plan gemaakt voor het nieuwe huis.
0: Ja, precies. Dus nu kom je in een rustigere fase. Je hebt daar iets meer de tijd, zeg maar, lijkt mij.
1: Ja, nou ja, je komt nu toch wel weer op een soort tijdsdruk. Want je bent een plan. We zijn een... Ja, oké. We hebben een huis gekocht natuurlijk. En we zijn in een maand overgegaan. En nu kom je een beetje achter waar je woont van dingen die nog moeten gebeuren. En we zijn nu een plan aan het maken van wanneer ga je dat doen. Dus ben je met mensen aan het praten die dat dan kunnen doen voor je. Want wij kunnen ook echt niet alles qua klussen. En die planning is nou ook wel zo goed als rond. Ja, dus dat is ook wel fijn, want we hebben daar best wel lang bovenop gezeten.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je dan ook... je bent afhankelijk van de planning van de ander. Dus het moet wel even allemaal goed en gestroomlijnd.
1: Ja, en het moet in jouw planning passen. Ja. Want je moet je voorstellen, als je gaat stuken, dat moet drogen. En dat werkt niet met een kleintje.
0: Oh jongen, en stuken stinken. Dat is stinken, joh. Oh.
1: Ja, maar droog werk voornamelijk. Maar ik weet wel, het is wel het even waard. Want het wordt altijd wel heel mooi.
0: Ja, nee, wij hebben 2 jaar geleden een nieuw gestuukt plafond gekregen. In de woonkamer. En heeft 2 weken geroken.
1: Zo.
0: Dus dat ruik je, zeg maar. Dat
1: ja,
0: is
1: en
0: best,
1: het wordt altijd een dikke bende. Dus ik was al gisteren naar de bouwmarkt gegaan.
0: Plastic.
1: Om plastic, want we gaan dan ook nog met elektriciteit. Dus dan gaan ze frezen in de muren. Ja. Dan krijg je ook weer stof. Dus dan willen we eigenlijk dan al onze meubels beschermen. Maar zo'n stuker die neemt natuurlijk zelf spul mee om te beschermen. Maar ja, dat is dan al te laat als je daarvoor al met stof bezig gaat.
0: Ja, precies. Nou ja, hoe dan ook. Wees blij dat je even hier zit. Even er niet aan hoeft te denken, zou ik bijna willen zeggen.
1: Maar het wordt wel mooi. En,
0: geloof ik graag,
1: we zijn wel enthousiast.
0: Nou, heb jij ook iets... waarvan je denkt, dat moet ik zeker even melden aan de mensen bij Oog Radio. Dat wil ik wel delen met jullie. Nou, doe dat dan vooral via onze Facebookgroep, ons Instagram-account en onze TikTok. Je vindt ons daar via Hagedoet. Word lid van onze Facebookgroep of ga ons daar volgen. En je mag ook altijd even appen naar de radiostudio bij Oog via 050 57 15 815.

0: Ja, het is een kort weekje, want donderdag is het Hemelvaartsdag. En vaak, veel mensen zijn dan vrijdag ook vrij. Dus een extra lang weekend. En dan kun je bijvoorbeeld gaan kijken bij het Fijke Limburg Horeca Voetbaltoernooi. Dit jaar op de Koepel bij VV Haren. Een jaarlijks toernooi, geliefde traditie. Met horecaondernemers, medewerkers en gasten uit de voormalige gemeente Haren. Dat ze tegen elkaar opnemen en een gezellige dag beleven. We hebben ook aandacht voor wandelen. Bij de Voor kun je dat bijvoorbeeld doen. Er is morgen ook een excursie van. Die zit al vol, maar we willen toch even aan de gids daar vragen. Van als je daar nou gaat wandelen, wat kun je dan ontdekken? Waar kun je dan op letten, zeg maar? Nou, dat straks allemaal. En een voormalig tekenaar van Haren de Krant. Die heeft nu een hele mooie opdrachtgever. Hij is tekenaar van een grote legpuzzelfabrikant geworden.
1: Wel heel leuk. Ik hoop dat hij wat meeneemt.
0: Ja, dat zal wel zijn. Hij komt langs om daarover te vertellen, inderdaad. Natuurlijk ook het nieuws, de agenda en de beste muziek op het geluid van Groningen. Met straks de Cutting Crew. Naar Suzanne en Freek, dit is Goud.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: kan.
1: Suzanne en Freek en Goud.
2: Het nieuws uit de dorpen.
3: De inschrijvingen voor de 39e editie van de Menses 4-mijl van Groningen en de Menses 4-mijl for You zijn deze donderdag om 12 uur geopend. Het officiële startsein vond plaats via een druk op de knop bij hoofdsponsor Menses. Zoals altijd is de start in Haren en de finish op de Vismarkt. Voor de Menses 4-mijl for You zal de finish op de Grote Markt zijn. Na de start waren er al 1700 deelnemers voor het loopevenement. En door werkzaamheden aan de Groningerstraat bij de Punt kan buslijn 50 tijdelijk niet rijden over de Rijksstraatweg tussen Haren en de Punt. Vanwege een omleiding voor bussen via Eelde en de Meerweg kan de bus niet in Glimmen stoppen. Reizigers kunnen fietsen naar Haren of gebruik maken van de hubtaxi naar PPSR Haren, busstation De Punt of station Haren. De werkzaamheden aan het wegdek bij De Punt duren tot en met zaterdag 16 mei. En de biotoop in Haren opent op 31 mei haar deuren tijdens de Biotopendag. Geïnteresseerden kunnen een uniek inkijkje krijgen in 100 ateliers, werkplaatsen en studio's. Op de dag laten kunstenaars hun werken zien. Daarnaast zijn er exposities, live muziek en workshops. Nieuw dit jaar zijn onder andere de verkooptentoonstelling 100 onder 100, de expositie Vrelen in kunstruimte Kel 30 en een uitgebreid programma voor kinderen en de jeugd. De open dag duurt van 10 uur tot 5 uur. En afgelopen maandag werd er in Haren ook aandacht besteed aan de dodenherdenking. In de middag waren de herdenkingsplechtigheden op verschillende plekken in Haren. En om 8 uur was er een herdenking bij de dorpskerk, waar ook verschillende kransen zijn neergelegd en toespraken werden gehouden. Heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoethetoogradio.nl.
1: Dankjewel, Helianne. Cutting Crew nu en I Just Died in Your Arms Tonight.

0: Nile Horan en Dinner Party bij Oog Radio in Harendoet. We gaan straks praten over het Fijke Limburg Horeca voetbaltoernooi. Een van die mooie dingen die je kunt gaan doen het komende lange weekend, want Hemelvaartsdag. En traditioneel vindt dat horeca voetbaltoernooi dan plaats. De 45ste keer vindt plaats bij VV Haren. 22 teams maar liefst dit jaar. Dus dat is iets wat
1: dat
0: je
1: is
0: kunt
1: best wel een aantal.
0: Ja, dus dat is iets wat je kunt gaan doen deze komende week. Maar je hoort straks ook wat je dit weekend nog bijvoorbeeld kunt gaan doen. Want er is de agenda voor dit weekend zometeen. Maar dat na Coolio hier bij Haren Doet op Oog Radio. We gaan even terug naar de 90s. Naar Gangsters Paradise.

0: die mag niet ontbreken op het geluid van Groningen. Coolio en Gangsta's Paradise. Je krijgt zometeen hier in Harendoet het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Maar eerst de agenda voor dit weekend.
1: Ja, de werkgroep Goede Doelen organiseert vandaag een bloemenmarkt rondom de Gorrechtkerk. Er wordt van alles verkocht. Onder andere hanging baskets en geraniums, aardbeien, boeken, leuke cadeauartikelen, homemade bakproducten en ook krijgt tweedehands speelgoed een kans. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Goede Doelen waar werkgroep Goede Doelen zich voor inzet en de markt die duurt nog tot 5.
0: Kijk, helemaal goed. En vanavond komt de voorstelling Podcast naar Haren toe. En die voorstelling Podcast die gaat over een radiopiraat. Ina, een radiopiraat. Jazeker wel.
1: Daar zijn ze weer.
0: Die een podcast maakt als protest tegen RTV Noord. In het najaar toerde het gezelschap die dit maakt succesvol door Groningen. En de voorjaarstournee van de makers Carnivalen begint op uitnodiging van buurtvereniging Ons Belang in Oosterhaar. Met onder andere bekende Groningse artiesten die je zullen vermaken als Harry Nieuw en Alina Kiers. Die voorstelling die begint om 7:45. En voor kaarten kun je terecht op de website tis-podium.nl. TIS-podium.nl. Nou goed, helemaal mooi. Het is 12:01. Tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. De mogelijkheid om betaald parkeren in te voeren in de nieuwe Helt blijft een optie. Een voorstel van de VVD om dit in de nog te bouwen woonwijk onmogelijk te maken werd door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. De gemeenteraad stemde afgelopen week in met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In de komende jaren gaan er 1850 woningen gerealiseerd worden, waarbij de eerste woningen in 2029 opgeleverd moeten worden. In de plannen viel het de VVD op dat betaald parkeren in deze wijk niet wordt uitgesloten. Volgens de wethouder van Wonen, Rick van Nieuwenhuis, is het op dit moment nog te vroeg om een parkeerregime door te voeren. Er wordt eerst gekeken naar de volledige Westflank en de mobiliteitsvisie. Een groot aantal molens in de gemeente opent dit weekend de deuren in het kader van de Nationale Molendag. Onder andere de molens in Thesingen, Woltersum, Haren en Ten Boer zijn te bezoeken. De Nationale Molendag vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van mei. Vandaag zijn onder andere de molens boven Rijgen en Widdemulen in Ten Boer en molen De Hoop in Haren open. Het hele weekend kan je terecht in de Fram in Woltersum en de Germania in Thesingen is alleen morgen geopend. In het Noorderplantsoen vond vanochtend de symbolische Run with Europe plaats. Deelnemers worden uitgedaagd om 107 meter te rennen. Er werd vroeg gestart omdat de run op verschillende plekken in Europa van start ging. Hier begon het om 8:00 AM. De datum van de run is zorgvuldig gekozen. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Run with Europe biedt een ander perspectief en staat volledig in het teken van de 107 meter. Deze afstand is een symbool voor elke held van de hemelse 100. En de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen aan de Sondweg, die voorheen alleen in de winter werd gebruikt bij vrieskou en sneeuwval, is sinds het begin van deze maand elke dag open voor opvang. De gemeente had het plan voor een bredere opening van de opvang al sinds september, maar deed vorige maand eerst nog een schouw met bewoners uit de wijk en betrokken instanties in de omgeving. Daarbij kregen omwonenden de kans om plekken aan te wijzen die de leefbaarheid, netheid en het gevoel van veiligheid rond de opvang kunnen verbeteren. Met het openstellen van de opvang gedurende het hele jaar wil de gemeente mensen die nog geen plek hebben in de 24-uurs opvang toch een veilige slaapplek bieden. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen dak- of thuisloos zijn en ook groeit de groep mensen die buiten slaapt. Het weer voor dit weekend. Vandaag begint vrij zonnig en in de loop van de middag ontstaan er stapelwolken, maar er blijft genoeg ruimte voor de zon. Er staat weinig wind, eerst uit het zuidoosten en later meer uit oostelijke of noordelijke richting. De temperatuur loopt op naar 18 tot lokaal 20 graden. Zaterdagavond en nacht koelt het snel af. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af bij minima van ongeveer 6 tot 9 graden. De wind draait zondag verder naar het noordoosten en neemt iets toe in kracht. En daardoor valt de temperatuur wat lager uit dan op zaterdag. In Groningen wordt het een graad of 15 en de zon die laat zich geregeld zien. Al trekken er ook wolkenvelden over. Later op de dag ontstaan er enkele stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan lokaal wel een lichte bui voorkomen. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel Helene-Janne. Dan verkeer door Groningen bereikbaar op Oogradio met één vertraging op de N372 Groningen-Leek. Tussen Roden en de aansluiting met de A7 in de richting van de A7 is dat 2 minuten stilstaan. Je vertraging daar 7 minuten momenteel. Dan op een aantal plekken ook nog waar de weg is afgesloten. Namelijk de A7 Groningen-Drachten tussen Hoogkerk en het industriegebied Westpoort is de weg in de richting van Heerenveen afgesloten. De A28 Groningen-Assen bij Glimmen en de Punt is richting Assen de af- en de oprit afgesloten. Je wordt daar omgeleid via de af- en oprit bij Fries. Dan de N33 Eemshaven-Assen tussen Veendam en Gieten is de weg dicht. En de N860 tot slot Vauxhall-Groningen tussen Westerbroek en Waterhuizen in de richting van Groningen de weg daar afgesloten. Haren doet waarnaar je luistert. Goedemorgen. George Ezra, die is er.

0: George Ezra, Anyone For You of Tiger Lily. Want daar heeft hij het uiteindelijk ook over. Tiger Lily, zijn grote vriendin blijkbaar. Ja, op Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag, dan vindt de 45e editie van het Feike Limburg Horeca voetbaltoernooi weer plaats. Gebeurt dit jaar op Sportpark De Koepel in Haren. Gastheer is namelijk VV Haren. Ieder jaar gaat het rond van onder de Harense voetbalverenigingen. Jaarlijks, een geliefde traditie is het ook, waar horecaondernemers, medewerkers en gasten uit de voormalige gemeente Haren samenkomen voor een sportieve en gezellige dag. En met maar liefst 22 teams belooft het opnieuw een druk en sfeervol evenement te worden. Henk Niemeijer van de organisatie bij ons aan de telefoon erover. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Henk. Want ieder jaar dus een hele traditie. En ik zei het eigenlijk al, de voetbalverenigingen gezamenlijk die organiseren het, waarbij het ieder jaar bij een andere gastheer is, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik namens de horeca, spelen we bij een van de drie verenigingen in de voormalige gemeente Haren. En dat zijn altijd hele gezellige en leuke toernooien.
2: Waarom werd er gekozen om dit met hemelvaart te doen?
1: Dat komt een beetje uit de traditie. Feike was destijds ook een van de oprichters. En dat is een beetje voortgekomen uit het Haren Weekblad voetbaltoernooi.
3: Ja.
1: En toen Feike was natuurlijk echt een verbinder. En die heeft toen bedacht samen met de horeca van laten we een jaarlijks toernooi starten. En dat is inderdaad al de 45e editie.
0: Ja, en je zegt Feike, want daar zit ook wel een verhaal achter. Het is zeg maar niet voor niets naar hem vernoemd, hè? Want Feike leeft niet meer, toch?
1: Klopt. Feike is al 20 jaar geleden overleden. Maar hij was natuurlijk echt een Harenaar. Hij kwam van Tuindorp en in Haren kennen heel veel mensen hem. En hij heeft heel veel voor Haren gedaan in de politiek. Maar ook voor de Haren sportvereniging. Hè. Ik denk dat we allemaal hele mooie...

accommodaties hebben. Dat mede dankzij Fijke is gekomen destijds. En hij was echt een verbinder. En,

0: met mijn team hè, van vaste vrijwilligers. Dus ik heb mensen die omroepen, ik heb mensen die de schema's maken. Ik moet eigenlijk zorgen dat ik zelf mijn handen vrij heb, maar ik zorg er wel voor dat alles gedaan wordt.
1: Nou, dat is een hele mooie verantwoordelijke taak over de teams en de horecazaken. Zijn de mensen, wat zijn nou de betere horecazaken waarvan, waar je naar uitkijkt? Omdat ze bijvoorbeeld zo goed zijn? Of...
0: Het leuke is, het toernooi werd zeg maar toen ik begon, hè, dus mijn 11e toernooi wordt dit al. Aan het begin was het eigenlijk heel, heel fanatiek en er werd al een beetje misschien wel scherps van snede gespeeld. De verzoek kwam eigenlijk van de horeca, we willen weer terug naar hoe het eigenlijk begonnen is. Hè? Want het moet weer een familietoernooi worden, het moet weer dat iedereen mee kan doen. En toen zijn we met 7-7 voetbal erbij gestart. En inmiddels is dat veel groter als het 11-11 gebeuren. Dus heel veel horeca-centrum van Haren, maar ook... Het Glim, hè, Appelberg bijvoorbeeld, daar doen allemaal zevental aan mee. En ja, bij ons is het echt wel zo van meedoen is belangrijker dan winnen. Uiteindelijk komen er wel winnaars uit. Ja, dat moet als je een toernooi doet. Maar goed, het is, uiteindelijk zijn het allemaal toppers en winnaars van alle niveaus die meedoen. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi vooruitzicht.
1: Een opvallende naam is Café de Pub. Die zijn nu recent gesloten, maar die doen nog wel mee.
0: Klopt, ja. Dit is eigenlijk de laatste keer dat ze meedoen. En dus er zal ook een soort van afscheid voor hun worden onder die naam. Wat je vaak ziet is natuurlijk wel dat voetballers wel weer een nieuwe stamplek vinden of voetbalsters. Hè, dus ik verwacht wel dat de spelers her en der wel weer een plekje zullen vinden. Maar ja, helaas doen ze wel onder die naam voor het laatst mee. Ja,
2: is dat ook vaak hoe het gaat? Want ik weet, ik heb hele verhalen gehoord van mijn vader die dan zomeravondcompetities deed. Dat was ook wel een orde begenadigd voetballer in de regio, om maar zo te zeggen. Weet ik veel, 50 jaar geleden of zo. Maar die ging dan voor de lokale buurtkroeg ging een keer meedoen. En dan werd hij weer via belandde die weer in een andere kroeg. En dan deed hij dat jaar erop voor een andere kroeg mee, zeg maar. Is dat ook een beetje hoe dat dan zo gaat, inderdaad?
0: Ja, zo gaat het inderdaad. En ik kijk er echt naar uit naar de komende donderdag. Want ik doe het natuurlijk al vrij lang. En ik ken in Haren ook heel veel mensen en heel veel voetballers. En het is wel leuk om te zien dat bijvoorbeeld jongens die bij elkaar in een team zitten bij een van de verenigingen, dat die dan bij een andere horecazaak, omdat ze ergens misschien werken of vaste klant zijn, meedoen.
2: Ja.
0: He, dus dat is het is wat meer gemixt dan gewoon competitievoetbal. Dus dat loopt van alles rond. Het is echt wij leggen echt de nadruk op het familiegebeuren. Hè. De mensen die ook niet voetballen, die komen lekker heel dag naar zo'n sportpark met hun kinderen. En het is gewoon leuk muziekje, hapje, drankje. Ja. Dat is echt wordt heel gezellig.
2: Helemaal mooi. Hoe laat beginnen jullie donderdag?
0: De wedstrijden beginnen om 10:00 en ons streven is altijd om 4:00 klaar te zijn. Nou, dat is voor heel veel is het dan ook wel...
2: Dan is het ook wel klaar, hè?
1: Of tijd voor derde helft.
0: Ja.
2: Precies,
0: ja.
2: Helemaal goed. Nou, dat alles op de koepel dus. Aanstaande donderdag, Henk. Veel plezier alvast daarmee en succes met de laatste voorbereidingen.
0: Ja, dankjewel. Fijne dag.
2: Heel fijne dagen. Hoi.

0: Marshmallow en Jelly Rolls in Chicago en Hard to Say I'm Sorry. Ja, hele Janne, het is een gezellig weekend en het is ook een drukke dag wat mij betreft. Want we hebben straks nog veel meer leuks. Ik zit zo eens even te kijken wat we gaan doen. En dat is mooi, want we gaan het hebben over wandelen. Misschien kun je dat ook volgend weekend in je lange weekend wel gaan doen. Want het komt mooi weer aan, volgens mij. De aanleg van het treinenopstelterrein De Valk, daar is destijds bijvoorbeeld ook een mooi wandelpark aangelegd. Maar ja, wat kun je daar zoal zien en wat kun je daar zoal ontdekken? Dat kun je morgen ontdekken tijdens een wandelingsexcursie van een gids van IVN Groningen Haren. Die gaat dat uitleggen. Nou ja, dat is dus
1: dat
0: al
1: is wel
0: vol.
1: Interessant, maar dat is wel vol. Ja,
0: maar de gids gaat ons zo meteen spreken. En daar kunnen wij natuurlijk vragen. Waar kun je zo al op letten?
1: Ja, maar, ja,
0: en komt het ze misschien wel vaker? Zou ook
1: zo kunnen.
0: Wat
1: maakt de Valk zo populair dan?
0: Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik kom er wel eens langs, hardlopend of fietsend. En dan zie ik daar inderdaad wel veel mensen. Maar dan denk ik, ja, wat is daar nou eigenlijk? Nou,
1: ja, het
0: gaan
1: is
0: we
1: volgende
0: vragen.
1: Week lijkt het een beetje regenachtig.
0: Oh, dat is jammer. Nou ja, goed, een andere keer. En voormalig tekenaar van Haren de Krant, Simon van der Meulen, die heeft een illustratie gemaakt voor een legpuzzel van Ravensburger. Eerste nieuwe toevoeging aan de internationale puzzelreeks Cities of the World. Hij neemt het stokje over van Frans Leroux, ook een bekende Franse tekenaar.
1: Nou, dan, ik kan wel zeggen, dan neem je even van iemand een stokje over.
0: We gaan erover praten met Simon straks. Dat allemaal in Haren doet, zometeen ook nog Raccoon. Eerst Sabrina Carpenter.
2: Het geluid van Groningen. Oogradio.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
4: De belevenissen van Haren op de zaterdag. Haren doet.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
1: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed, krijg je het verkeer via Groningen bereikbaar op Oog Radio in Haredoet. Beginnen we op de N372, Groningen-Roden. Tussen Pijzen en Roden, daar is het langzaam rijden tot stilstaan. Je vertraging daar 7 minuten momenteel. Dan de N373, Assen-Roden. Tussen Langelo en Roden, daar is het ook langzaam rijden. 3 kilometer daar, 6 minuten vertraging. En er zijn er ook nog een aantal plekken waar je om moet rijden door afgesloten wegen. Namelijk de A7 Groningen-Heerenveen tussen Hoogkerk en het industriegebied Westpoort in de richting van Heerenveen. Daar is de weg dicht. Het geldt ook voor de A28 Groningen-Zwolle. In de richting van Zwolle tussen, is de af- en de oprit richting, ja, richting Zwolle dus bij Glim en de punt afgesloten. Die wordt daar opgeleid via Fries. Dan de N33 Eemshaven-Assen tussen Veendam en Gieten is de weg daar dicht. En tot slot de N860 Vauxhall-Groningen van Westerbroek naar Waterhuizen in de richting van Groningen. De weg daar ook afgesloten.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfs kleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Ja, goedemiddag Harendoet. Zometeen hoor je de winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hillen. Nou, Olivia Dean. And So Easy to Fall in Love.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Haren Doet is weer bij je. Nog een uur, om precies te zijn. Goedemiddag. Ja, we gaan hele leuke dingen doen. We gaan het zometeen hebben over tekeningen. Hè? Als je wel eens een puzzel hebt gemaakt, een legpuzzel, en je komt er maar niet uit met het ene hoekstukje, dan kijk je niet meer naar die tekening. Maar daarvoor was het een leuke tekening, weet je wel. En ja, dat is het werk van onder meer Simon van der Molen. Want hij is een van de vrij nieuwe tekenaars van Ravensburg. Hij heeft gewoon voor haar de krant getekend. Kon hij gewoon naar Groningen.
1: Ja, en hij wil inderdaad, hij moet een beetje het evenaren van Frans Leroux.
0: Ja, dat is echt een held hier ook uit Groningen op het gebied van dat soort tekeningen. Heel veel ook van haren gemaakt. En Simon die maakt volgens mij illustraties.
1: Hij maakt ook een beetje voor haar om de krant ook altijd een beetje van die grappige tekeningen.
0: Dat klopt. Maar ik wilde zeggen, hij maakt voor Ravensburger, dat is de fabrikant van de legpuzzels waar het om gaat, maakt hij nu illustraties voor Cities of the World. Zo'n serie van legpuzzels, wat Frans Leroux dus ook deed. Maar dat is hartstikke mooi. En we gaan het hebben over wandelen, want bij de aanleg van treinen opstel Terrein de Vork is destijds ook een mooi wandelpark aangelegd. Maar wat kun je daar nou zoal zien? Wat kun je daar nou al ontdekken? Dat weet een gids van IVN Groningen Haren, Gerry van der Steeg als geen ander. Hij gaat morgen bijvoorbeeld een wandelexcursie organiseren. Nou ja, die zit al vol. Maar misschien komt er wel meer aan, hè, van die wandelexcursies. Kun je eens een keer met Gerry nog op pad. En wat misschien ook wel leuk is om te weten, is gewoon waar je, als je zelf gaat wandelen, gewoon op kunt gaan letten. Misschien heeft hij ook wel tips, weet je wel? Waar je zou kunnen gaan wandelen.
1: Ja.
0: En waar je in de voorkant moet letten. Dus dat vonden we heel erg leuk om het even over te hebben. Verder natuurlijk alles wat jou bezighoudt. Dat mag je ons laten weten. Bijvoorbeeld via ons WhatsApp-nummer 050-5715-815. Of gewoon via onze Facebookgroep Haren Doet. Of ons Instagram-account of TikTok-account Haren Doet. Daar kun je ons ook gewoon gaan volgen. En dat vinden we hartstikke leuk als je dat doet. Ik krijg straks het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Gewoon uit de dorpen. Ik krijg de agenda voor de komende week nog. Maar eerst wil ik even terug naar gisteravond. Heleanne, heb jij de finale van The Voice of Holland gezien?
1: Nog niet, maar ik heb het wel gevolgd, The Voice.
0: Ja, nou, ik heb je het al verteld daar straks. Buiten de uitzending. Ruben heeft gewonnen. Ruben Hillen.
1: Ja, wel van het team van Suzanne en Freek.
0: Klopt, inderdaad. De protégé die in de finale zat namens Suzanne en Freek won gisteren bij de televoting die dan live in RTL Tonight was. Won hij met de meeste stemmen. En er zijn ook gelijk singles uitgekomen van de vier talenten.
1: Ja, je hoorde toch ook alleen maar 15 seconden?
0: Je hoorde zoiets van 15 seconden. Hoorde je tijdens het stemmen nog, voordat de nummers om 10:45 uitkwamen op Spotify en zo, hoorde je dat bij RTL Tonight. En uiteindelijk heeft Ruben dus ook zijn hele nieuwe single live mogen doen toen hij gewonnen had. Heet 20 Seconds en je hoorde hem nu hier op Oog.

0: be with you. De winnaar van The Voice of Holland 2026. Het talent van Suzanne en Freek, Ruben Hillen. En zijn single heet 20 Seconds. Hij heeft goed naar Alex Wallen geluisterd en Miles Smit. Maar dat mag ook.
1: Wel een klein beetje Suzanne Freek sound. Maar...
0: ook dat. Maar dat geeft helemaal niks.
2: Het nieuws uit de dorpen.
1: Onder grote belangstelling zijn zondagmiddag op de Appelbergen de 34 slachtoffers herdacht die in mei 1943 door de Duitse bezetter werden geëxecuteerd. De lichamen werden nadien begraven in de moerassige veengronden bij Glimmen. 15 van hen zijn op de dag van vandaag nog nooit teruggevonden. De herdenking van zondag begon met een welkomstwoord van Adrie Kiwi-Thoma. Voor haar is de plek beladen, want haar opa Egbert werd in 1943 doodgeschoten bij Woudbloem. Daarna kwamen er gedichten en verschillende toespraken, onder andere van de burgemeesters van Midden-Groningen en Westerkwartier en wethouder Jeannette Bosma. En dankzij twee toevallig passerende kanoers komt dinsdagavond een gewonde duif in het Hoornse Meer in veiligheid worden gebracht. Het dier zat te ver van de kant voor de hulpdiensten. Uiteindelijk waren er twee kanoers die het dier naar de kant hebben gebracht. Wat het dier precies mankeert is onbekend. Wel is duidelijk dat de duif naar een opvanglocatie is gebracht voor verdere behandeling en herstel. En de Wings for Life World Run is een unieke en wereldwijde race voor zowel hardlopers als rolstoeldeelnemers. In plaats van een eindlijn rennen deelnemers zij aan zij om voor de Virtual Catcher Car te blijven. Morgen kan je ook bij Beatrix Hoort meerennen. De route is in totaal 2 kilometer en vanaf 2 uur is de start. En normaal wordt altijd het luchtalarm getest op de eerste maandag van de maand. Maar deze keer bleef het stil. Het luchtalarm was niet stuk, maar tijdens feestdagen en de nationale dodenherdenking wordt er niet getest. De eerstvolgende test is gewoon weer op maandag 1 juni. En heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel Helle Janne, Bob Marley, Lauryn Hill nu, Turn Your Lights Down Low.

0: Bob Marley en Lauryn Hill van de Fugees. En Turn Your Lights Down Low. Ja, wandelen, dat is echt populair. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de Groningse Vierdaagse. Die vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Volgens mij is dat ook al nagenoeg uitverkocht. In ieder geval zal dat evenement vast en zeker gaan groeien. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon zo gaan wandelen, als je daar zin in hebt. En dat kan bijvoorbeeld bij de Fork. Want bij de aanleg van het treinenopstelterrein, daar is destijds ook een mooi wandelpark daaraan gelegd. Maar wat kun je daar nou zoal zien en wat kun je daar nou zoal ontdekken? Een gids van IVN Groningen-Haren laat dat morgen zien tijdens een wandelingexcursie. En Gerry van der Stegen is een van die gidsen van de IVN. Goedemiddag, Gerry.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, want laten we beginnen. Hij zit al vol, maar volgens mij sowieso mooi om het er eens over te hebben. Over de Fork, want jij bent dan een gids daar. Dus ja. jij weet van alles daarvan. Jij hebt al vast en zeker de voorverkenning daar gedaan.
1: Ja, zeker. En we hebben ook al wel eerder deze excursie gedaan. Dus we hebben inmiddels aardig wat informatie over dat gebiedje. En wat ik zelf wel heel leuk vind, is dat we een gesprek hebben gehad met een landschapsarchitect. Van een architectenbureau uit Amsterdam. En die heeft ons een beetje verteld wat nou wat zijn overwegingen zijn geweest bij de aanleg van dit gebiedje.
0: Ja, want het is eigenlijk een park wat eigenlijk bij een treinenopstelterrein ligt. Hè? Dat is daar ooit gekomen. De NS en de Arriva die stallen daar hun treinen als ze geen dienst hebben. En dit is eigenlijk een beetje een stukje natuur wat dan wordt teruggegeven aan de omgeving. Als een soort compensatie ook een beetje voor die treinen daar.
1: Ja, ook omdat de omgeving bang was dat ze veel last zouden krijgen van lawaai en van licht. Is dit gebiedje ontstaan en zodanig ingericht om dat wat te beperken. En het is een gebied waar mensen dus vrij rond kunnen lopen, ook met hun honden. Waar genoeg natuur is om daar met plezier rond te lopen.
2: Ja, want het is een archeologisch wandelpark. Wat zijn dan dingen uit de geschiedenis die je terug kan zien?
1: Ja. Wat je kan zien zijn niet direct echt dingen van vroeger. Maar wel, ze hebben wel een aantal dingen er neergezet. Hè. Er staat bijvoorbeeld een skelet van een oude boerderij van een paar honderd jaar voor Christus. Waarbij ze de bodemstructuur terug hebben gevonden. En dat was een beetje in de buurt van het opstelterrein zelf. Maar aan de hand daarvan hebben ze een reconstructie gemaakt van die boerderij. En die staat dan als een skelet in het landschap. En dat kun je zien. Verder zijn er ook andere, bijvoorbeeld potten en scherven en dat soort dingen gevonden. En het feit dat er eigenlijk veel meer te vinden was dan ze dachten. Want ze dachten eigenlijk van tevoren dat het een vrij onbewoonbaar gebiedje was. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Omdat er dus toch het nodige gevonden is, betekent dat je niet zomaar van alles mag in die bodem. Dus die landschapsarchitect die moest echt nadenken hoe die dat gebied kon gaan inrichten. Want je mag dan niet de bomen neerzetten die heel diep wortelen. Het gevolg is dat ze eigenlijk heuveltjes hebben gemaakt, zodat de bomen wat hoger in het landschap staan. En wat ik zelf wel een heel grappig verhaal vind, is er zijn twee kikkerpoelen in dat gebied. In elk geval is nog goed. Maar die kikkerpoelen hebben ze eigenlijk bovenop het landschap moeten zetten.
0: En wat is dat dan, zo'n kikkerpoel? Wat gebeurt daar?
1: Nou, dat was dus een poeltje waar dus kikkers in zaten. En die kikkers die hebben ze ook, die moesten een plek houden om daar te kunnen leven. Dus toen die kikkerpoelen die moesten opnieuw hersteld worden, of die moesten daar opnieuw aangelegd worden. Maar omdat ze dus niet meer mochten gaan graven, hebben ze als het ware de kikkerpoel gewoon bovenop het landschap gezet. Dus die kikkerpoelen liggen wat hoger in het landschap. En die zijn ook in principe waterdicht gemaakt, zodat het water niet makkelijk kan weglopen in de bodem.
2: Ja, ik kijk nu gewoon even op internet ook wat plaatjes van de Fork, zodat ik weet, want ik zie overal houten vlonders. Zijn dat ook de plekken waar mensen echt alleen nog mogen lopen? Of zijn er ook nog een beetje van die geheime kronkelpaden of zo?
1: Nou, het is niet zo'n groot gebied. Het is dus een stuk, je loopt over die vlonders. En dat is het eerste gedeelte. Maar dan mag je ook best, je mag eigenlijk overal lopen. Tenminste, langs die paden, maar ook wel bijvoorbeeld naar de kreek toe. Hè? Dus als je naar het plaatje kijkt, zie je daar een kreek, dus een watertje. En heel veel mensen laten hun honden daar ook zwemmen in dat water. Dus daar kun je gewoon rondlopen. En als je dan wat verder doorloopt, dan is er echt een zandpad. En dat gaat dan richting de andere ingang of uitgang van de vork. En dan zit je meer aan de kant van Jesse, dus waar het klooster heeft gestaan.
0: Ja, waar natuurlijk ook een hele hoop over te vertellen is. En volgens mij ga jij dat ook morgen doen. En wat ik zei, het is al vol. Maar doen jullie dit vaker als IVN?
1: Nou, we hebben het nu een paar keer gedaan. Oorspronkelijk deden we dat met een ander groepje die een andere cursus deden. Maar we doen het nu via IVN. En ja, als er animo voor is, dan gaan we dat zeker nog wel eens vaker doen. En het blijkt dat er nu wel veel belangstelling voor is. Dus er komt vast wel weer eens een excursie in de vork. Want wij vinden het leuk om het te doen.
0: Ja. Als
2: je,
0: ja.
2: Stel je wil even met de auto erheen rijden bijvoorbeeld, je komt niet uit Haren. Waar kan je best dan de auto parkeren?
1: Ja, dat is het probleem, hè. Want dus je kunt wel bij de ingang parkeren. Ze ontmoedigen dat wel. Want aan het begin van de Oosterweg of aan het begin van de weg ernaartoe staat een bord van dat je er niet kan keren. Nou, dat valt wel mee, maar er kunnen niet veel auto's staan. Dus ja, dan zou je dan. Maar goed. Als je op een gewone dag komt, dan is er wel wat ruimte in de berm om je auto neer te zetten. Maar het is beter als het kan om met de fiets te komen.
0: Nou ja, de mensen die naar dit programma luisteren komen waarschijnlijk uit de omgeving. Dus heel goed, kom op de fiets. Hou het ook in de gaten bij IVN. Mochten jullie nog eens weer wat doen of een andere mooie excursie geven, staat vast op jullie website. En,
1: absoluut.
0: Ik wens jou heel veel plezier morgen alvast, Gerrie.
1: Oké, vriendelijk dank. Ja. Ja,
0: gaat vast en zeker goed komen. Fijn weekend en dank voor nu.
2: Fijn weekend.
1: Oké, ja, dag.
0: Haren doet met Eva Next.

0: Eva Max en Sweet But Psycho bij Haren Doet op Oog. We gaan het hebben over wat er de komende week te doen is in Haren en omgeving. Ja, de agenda.
1: De schrijvers Monique Sarkar, Sophie Visser en Irene Wiersma gaan komende vrijdag met elkaar in het gesprek over boeken Ossekop, De Eerste en Prooidier. En daarnaast zullen ze ook worden geïnterviewd. En deze talkshow die is om 19:30 in Boomker Boeken. Entree is gratis, maar aanmelden is wel handig. En dat kan via geboektinharen.com.
0: En dinsdag kun je met het Groninger Landschap op zoek naar de bever in het Hunsedal. Want bevers houden zich overdag lekker gedijst in hun burcht, maar in de vroege ochtend trekken ze erop uit voor onderhoud aan hun blokhut en natuurlijk ook om te foerageren. De meeste kans om ze te zien is daarom in de vroege ochtend. Daarom wordt die excursie ook zo vroeg gehouden. De boot vertrekt, let op, om 17:30. Echt vroeg dus.
1: Dat is echt wel vroeg.
0: Vanaf paviljoen De Lijnen. Mocht je nou zoiets hebben, nou, ik ga dinsdag lekker vroeg uit mijn bed hiervoor, dan kun je je hiervoor aanmelden. Dat kan via het Groninger Landschap, hun website. Nou, het is 12:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. Een groot aantal molens in de gemeente opent dit weekend de deuren in het kader van de Nationale Molendag. Onder andere de molens in Thesingen, Woltersum, Haren en Ten Boer zijn te bezoeken. De Nationale Molendag vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van mei. Vandaag zijn er onder andere de molens Bovenrijgen en Widdemulen in Ten Boer en molen De Hoop in Haren geopend. Het hele weekend kan je terecht in de Fram in Woltersum en de Germanië in Thesingen is alleen morgen geopend. De 14 lindenbomen die in maart op spectaculaire wijze werden verhuisd naar het Sluispark maken het goed. De bomen werden in 1991 geplant aan het Damsterdiep, maar moesten wijken voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Stadshavens. In plaats van een zaag erin te zetten, koos de gemeente voor een kostbare verhuisoperatie. De bomen zijn verhuisd naar de nieuwe wijk met reden om over enkele jaren te zorgen, de bomen namelijk voor groen, leefbaar en vooral volwassen karakter in de nieuwe wijk. En in het Noorderplantsoen vond vanochtend de symbolische run Run with Europe plaats. Deelnemers werden uitgedaagd om 107 meter te rennen. Er werd vroeg gestart omdat de run op verschillende plekken in Europa ook van start ging. Hier begon het om 8:00 ochtends. De datum van de run is zorgvuldig gekozen. Zaterdag wordt in Rusland namelijk de dag van de overwinning gevierd. De jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Run with Europe biedt een ander perspectief en staat volledig in het van de 107 meter. En deze afstand is een symbool voor elke held van de hemelse 100. En de noodopvang voor daaldak- en thuisloze mensen aan de Sontweg, die voorheen alleen in de winter werd gebruikt bij vrieskou en sneeuwval, is sinds begin van deze maand elke dag open voor opvang. De gemeente had het plan voor een bredere opening van de opvang al sinds september, maar deed vorige maand eerst nog een schouw met bewoners uit de wijk en betrokken instanties in de omgeving. Daarbij kregen omwonenden de kans om plekken aan te wijzen die de leefbaarheid, netheid en het gevoel van veiligheid rond de opvang kunnen verbeteren. Met het openstellen van de opvang gedurende het hele jaar wil de gemeente mensen die nog geen plek hebben in de 24-uurs opvang toch een veilige slaapplek bieden. Volgens de gemeente is de uitbreiding nodig omdat steeds meer mensen dak- of thuisloos zijn en ook groeit de groep mensen die buiten slaapt. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag begint vrij zonnig en in de loop van de middag ontstaan er stapelwolken, maar er blijft genoeg ruimte voor de zon. Er staat weinig wind, eerst uit het zuidoosten en later meer uit oostelijke of noordelijke richting. De temperatuur loopt op naar 18 tot lokaal 20 graden. Zaterdagavond en nacht koelt het snel af. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af bij de minima van ongeveer 6 tot 9 graden. De wind draait zondag verder naar het noordoosten en neemt iets toe in kracht. Daardoor valt de temperatuur wat lager uit dan op de zaterdag. In Groningen wordt het een graad of 15 en de zon die laat zich geregeld zien, al trekken er ook wolkenvelden over. Later op de dag ontstaan er enkele stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kan er lokaal een lichte bui voorkomen. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Yes, dan verkeer door Groningen bereikbaar. Momenteel 2 vertragingen rondom Groningen. De N7 om te beginnen, dat is de weg richting Drachten vanaf de Zuidelijke Ringweg. Daar sta je stil met 5 minuten vertraging momenteel tussen Groningen-Zuid en Hoogkerk. En dan de N372 Groningen-Leek tussen Roden en Leek. Daar ook stilstaan op dit moment met 15 minuten vertraging momenteel. Dan een aantal plekken nog waar de weg afgesloten is. De A7 Groningen-Heerenveen tussen Hoogkerk en het industriegebied Westpoort is de weg daar dicht. Dan de A28 Groningen-Assen. In de richting van Assen is de af- en de oprit bij Glimmen en de Punt afgesloten. Daar word je omgeleid via Fries. Dan de N33, Eemshaven-Assen. Daar is de weg dicht tussen Veendam en Gieten. En tenslotte de N860 Foxhol-Groningen, de Rijksweg West ook wel. In de richting van Groningen is de weg daar afgesloten tussen Westerbroek en Waterhuis. Haredoet, daar luister je naar. Zometeen gaan we het hebben over illustraties op een legpuzzel. Die worden in Groningen gemaakt.
2: Geluid van Groningen.
0: Na Lady Gaga.

0: voormalig tekenaar van Haren de Krant Simon van der Meulen heeft een illustratie gemaakt voor de legpuzzels van Ravensburger. Eerste nieuwe toevoeging aan een internationale puzzelreeks die heet Cities of the World. Sinds 2024. De volledige serie werd tot dat moment geïllustreerd door bedenker en illustrator Frans Leroux, ook hier uit Groningen. En nu neemt Simon het stokje over. Simon is bij ons in de studio, Simon van der Meulen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, want jij bent dus illustrator, tekenaar en heel veel harenaars die kennen jou vast zeker wel van een van die vele cartoons zijn het eigenlijk in Haren de Krant die je
1: dan hebt getekend. Kleine stripjes die inderdaad eigenlijk een beetje de gekke dingen in Haren draak me steken, zeg maar.
0: Ja, en iedere krant heeft dat eigenlijk ook ofwel lang gehad of nog steeds zo'n strip over de actualiteit. Hè? Dat zie je vaak op de achterbladzijde of een beetje achterin bij het weerbericht en zo, daar staat het vaak, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het moest echt wel over Haren gaan of de omstreken. Dus ja, dan moest ik echt goed kijken van is er nog iets gebeurd waar mensen druk over maken? Of is er iets geks gebeurd? Dat was soms wel zoeken, maar dat was altijd wel leuk.
0: En toen kwamen we net, we hadden het daar even over. En toen zei je ineens net, volgens mij heb ik ook jullie wel eens getekend. Ik had het al een beetje voorbereid. Haren de Krant uit oktober 2017. En daar staat iets over de fusie Haren Groningen. En over onze voormalige zender, Haren FM. Je zit hem nu te bekijken, Simon. En daar sta ik ineens met een koptelefoon op in een radiostudio met mijn hand in mijn zak. Ik moet eerlijk zeggen, je hebt zelfs mijn kleding van toe wel goed gekregen. Ik heb dat wel een keer aangehad.
1: Jazeker, ik had er wel een foto bij gepakt. Ik vond het wel leuk om te zien.
2: Maar om even de humoristische toon, dat is ook wel heel handig voor puzzels, denk ik. Legpuzzels.
1: Ja, absoluut. Ja, je moet het wel grappig maken, anders wordt het gewoon saai. Hmm. Kijk, het gaat natuurlijk over een stad. Dat is het onderwerp. Maar je wilt er wel mensen in die echt leven. Dus eigenlijk elk personage heeft een achtergrond. Zo moet je een beetje bekijken. Dus, en alles moet met elkaar in aanraking. Dus alles is met elkaar geconnect. En daarvoor moet je ervoor zorgen dat het wel leeft. En grappig is, anders is het niet leuk.
2: Hoe ben je eigenlijk bij Ravensburger terechtgekomen?
1: Het is een lang verhaal, maar ik probeer het kort te houden. Ik heb eigenlijk voor Haren de Krant gewerkt. En eigenlijk ging ik steeds grotere illustraties maken. En die werden steeds groter. En die voor grote

0: En ja, zijn stijl overgenomen.
1: Het lijkt me best wel lastig om een bestaande stijl over te nemen.
0: Ja, dat was ook wel best wel lastig. Maar, nou, hij zag wel dat ik dat cartoonachtige ook van Frans wel in me had. Dus nou, dat liet een beetje zien van, hey, ik doe de neuzen zo, de voeten zo, wat grotere handen, let erop, kijk perspectief. Ja, daar ging gewoon heel, ik ging elke week heen en ging gewoon oefenen met figuurtjes tekenen.
2: Ja.
0: Of, ja.
2: Nee, maar het is goed dat je het zegt, want jij kwam net binnen en ik loop even weg bij de microfoon, want... Ja, jij kwam er ineens binnen met Den Haag in je hand, inderdaad.
1: Die ga jij zo maken, hè?
2: Die ga ik zeker niet zo maken, duizend stukjes. Maar dit is hem dus. Ik heb hem nu in mijn hand. De Ravensburger Puzzel Cities of the World van Den Haag. Ik probeer hem even. Ik kan hem beter vasthouden, zie ik. Anders gaat er hier allemaal knoppen in de war. Dit is het binnenhof, hè, wat we hier zien.
0: Ja, klopt.
2: Kun je het omschrijven?
0: Kan ik het omschrijven? Nou, het is eigenlijk, ik ben er toen heen gegaan en ik weet, ze zijn bezig met het binnenhof. En toen kwam ik daar aan en toen kon ik natuurlijk niet naar binnen, want ze zijn het aan het verbouwen. Toen een beetje overleg van wat doen we dan? Gaan we kijken wat de nieuwe plannen zijn? Of gaan we toch een beetje doen hoe het nu is? Ja, toen zag ik al dat er behoorlijk vertraging komt. Dus misschien over 10 jaar pas klaar is. Dus dacht ik, die puzzel moet nu gewoon komen. Dus heb ik omhoog getoren foto's gemaakt. Heel veel foto's van alle kleine dingen. Wat voor stenen er gebruikt worden, hoe het patroon van het plein is. Ja, als je dan thuis bent, dan ga je kijken van, vanuit welke hoek ga ik hem doen. Van hoog. En dan ga je schetsen. En op een gegeven moment dan heb je hem.
2: Nou, heb je jezelf dan ook opgezet op die doos? Zie ik dat nou goed? Sta je op de zijkant?
0: Nee.
2: Er staat hier een mannetje.
0: Ja, nee, dat ben ik zelf. Ja, dat is het dan beeldmerk. En ik heb aan de voorkant ook. Wat ik eigenlijk het leukste vind van de puzzel zelf. Frans heeft ook een stukje getekend. Dat zie je hier dan. Dat is Frans zelf met zijn eigen zijn naam. En ik heb dan ook een papier vast met mijn naam. En ik hou dan mijn papier voor zijn papier van dat u overneemt.
1: Wat grappig. Oh, dat is
2: een beetje de handtekening, hè? Is dat dan?
0: Ja, het is ook een beetje een seal of approval van Frans. Van, weet je, jij neemt het over. En hij heeft dat ook echt getekend. Heb ik ook gevraagd van, zou je nog iets willen tekenen? Toen kwam hij met dit. En dacht ik, oh, dat is echt wel heel tof.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind hem echt wel. Heb jij nog een wens voor een andere stad die je heel graag zou willen tekenen?
0: Oeh, ja. Ja, eigenlijk vind ik Bern vind ik wel heel leuk.
2: Bern?
0: Ja, daar ben ik tijd geweest.
2: Zwitserland.
0: Ja. Het water omheen. Zo'n bijzondere stad. Maar er zijn nog heel veel steden die ik wel wil tekenen.
1: Hoe zou je bijvoorbeeld Haren willen tekenen?
0: Haren? Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, waarom niet?
1: Is City?
0: Die kerk zou je daar moeten pakken. Ja. Dan zou je daar omheen iets moeten gaan doen. Ja.
2: Maar die mensen van Ravensburger, hè, daar in Seattle, die hebben dit gezien. Nou, die zullen niet gelijk zeggen, teken Harema, denk ik. Maar, want dat is vrij klein. Nee. Maar wat vonden ze hiervan toen je dit inleverde?
0: Nou, zij verzinnen de stad. Dus zij gaan dan zeg maar onderzoek doen. De sales department die doet onderzoek van wat verkoopt.
2: Ja.
0: En dan komen zij met een stad. Dus, en dan heb ik zeg maar 3 maanden tijd om te maken ongeveer.
2: En toen kwam je hiermee aan en toen zeiden ze...
0: Eerst kwam ik met mijn proefplaten om te laten zien dat ik inderdaad kan tekenen. En dat het inderdaad in de stijl van Frans is. Dat was op bloed, zweet en tranen. Maar uiteindelijk heb ik laten zien, weer wat schetsen opgestuurd. En zei ze, nou, ga maar verder. En toen uiteindelijk is gewoon een goedkeuring gegeven. En toen ben ik het gaan inkten. En toen heb ik laten inkleuren door Gita Schrijver. Dus die kan heel mooi inkleuren. Het moet een beetje aquarel, een beetje ecoline-achtig. Ja. Moet het, zeg maar, ingekleurd worden.
2: Dus je maakt het zwart wit met lijntjes?
0: Ik maak inkleurplaten
2: eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus ik schets heel veel en op een gegeven moment dan denk ik, nou, dit is het. En dan ga ik het heel mooi langzaam inkten. Ja.
1: En hoe lang ben je eigenlijk dan in totaal met zo'n illustratie bezig?
0: Nou, normaal gesproken ongeveer 2 maanden voor de illustratie zwart-wit. En dan is nog een maand om het te laten inkleuren. Deze was wel al langer, omdat ik moest me ontwikkelen. Dus ik moest heel veel opnieuw doen. Heel veel in de prullenbak. Frans zegt altijd dat de prullenbak is je grootste vriend. Deze was wel langer dan gepland. Maar dat kwam echt omdat ik het ontwikkelen en omdat het de eerste was. Dus... De tweede is nu al klaar.
2: Oh, wat wordt dat?
0: Ja, dat is geheim.
1: Oh, dat mag ik niet zeggen.
0: Ja, sorry. September komt hij uit.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja,
0: dat mag je wel zeggen.
2: Ja, nou, ja. Dan gaan we dat in de gaten houden. Deze ligt sowieso in de winkel nu,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja. Ja, deze is via alle online winkels.
2: Boekhandels, weet ik veel, speelgoedwinkels.
0: Ik weet dat hij vrij veel ook... Natuurlijk via Ravensburger.nl.
2: Uiteraard. En... dan komt er een echte Hollandse vraag nu bij. Jij deed dit, je bent hobbymatig begonnen... Kun je er inmiddels van leven?
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Zeker. Ja, nou goed, het is natuurlijk, ik wacht gewoon op een kwartaal om cijfers. Daar gaat het ook om natuurlijk.

0: ook de opdracht die ik daarnaast doe.
1: Ja.
0: Ja, maar het is in die zin wel een investeringsjaar geweest. Want ik vond het de kans, ze komt één keer voor en dacht ik moet het.
2: En ze worden overal verkocht tussen.
0: Ja, ik heb al laatst al gezien dat er heel wat in Oostenrijk verkocht is. Dat vind ik wel leuk.
3: Oostenrijk? Zijn ze ineens in Oostenrijk helemaal fan van Den Haag dan? Of?
0: Nou, ze zijn eigenlijk buiten Nederland heel erg fan van Nederland. Ook in China, omdat hoe wij de huizen hebben en al die steentjes. Dat is zo'n sprookjesland.
3: Ja, ik zit ineens te denken, want ik ga het niet zomaar raden natuurlijk, maar ik zit ineens te denken, die mensen komen ook allemaal naar de Keukenhof en zo altijd, hè. Daar zit ik bijna te denken, misschien zouden ze de Keukenhof eens een keer moeten plakken. In plaats van een stad. Dat is natuurlijk geen stad, maar dat is helemaal geen gek idee. Nee, zoals ze bij Lizard People at Ravensburg, we want de Keukenhof.
0: Ja, zou kunnen.
3: Let him draw it.
2: Ja. Of een keer Bern.
0: Of een keer Bern. Barcelona. Ja.
3: Hartstikke mooi. Ja. Te koop dus nu. Jij hebt genoeg te doen volgens mij. En de tweede komt eraan. Houd het in de gaten in september. Ja. Simon van der Molen op de Ravensburger-puzzel.
2: Ik denk dat ik hem gewoon eens een keer ga maken.
3: Dat moet je vooral doen.
0: Dat is vaak de bedoeling van een puzzel.
3: Daarom. Precies. Dank je wel, Simon.
0: Jullie ook bedankt.
3: Ja, zeker. Hey. We houden het allemaal in de gaten. Leuk dat je er was. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
3: Paula Abdul nu en Straight Up bij je oog.

0: Barnett en Straight Up. En dit waren James Morrison en Nelly Furtado en Broken Strings. Aan het einde van haar doet zijn we alweer gekomen. We zaten nog even op de socials te kijken. Ik zie daar allerlei moederdagdingen voorbij komen, ja. Helianne. Dat vind ik ook weer een lastige dit jaar. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet, met wat ik mijn moeder nou moet
1: nou,
0: geven.
1: Ik ga hem vertellen, want ik heb al iets, had al iets geregeld voor moederdag.
0: Jij hebt het geregeld.
1: Om het
0: nou,
1: te laten opsturen. Mijn moeder woont in Friesland. Maar nu heeft ze van, ik wil morgen langskomen.
0: Oh nee.
1: Dus ik heb morgen komt ze en heeft ze geen cadeau. Want dat
0: gaat naar Friesland.
1: Dat gaat naar Friesland.
0: Oh god,
1: dat is een leuke verrassing bij thuiskomst, denk ik dan.
0: Nou, en ik zie nog wat dingetjes voorbij komen van, dat is wel leuk, de truckrun van de Nienoordtruckers in Leek. Dat is ook, die hadden we net eigenlijk ook in de verkeersinformatie. Daarom is het zo druk daar bij Leek. Dan gaan ze met allemaal trucks door Leek heen en dan mensen blij maken eigenlijk gewoon.
1: Dat is wel goed om te weten.
0: Ja, dus daar zag je ook nog leuke beelden van voorbij komen. Nou, hartstikke mooi. Dat gezegd hebbende wil ik nog even terug naar afgelopen week. 5 mei hadden we hier een uitgebreide 5 mei-uitzending. Ik heb hier 5 uur gezeten en allerlei lokaal talenten voorbij laten komen hier die hier live kwamen spelen. Een van hen, Sabine uit Haren. Sabine die deed haar nieuwe single Jeuk van Tranen hier live bij ons in de studio.
1: Mooi.
0: Daar wil ik graag mee afsluiten. Wijs ik je nog even op Oogsport. Vanmiddag vanaf 2 uur weer Oogsport natuurlijk. En tot die tijd de beste muziek op het geluid van Groningen.
1: Ik denk dat ik vanmiddag iets moet doen. Een puzzel maken van Simon van der Velde.
0: Dan wens ik je daar veel succes mee.
1: Fijn weekend.
0: Geniet nog even van Sabine en Jeuk van Tranen. En tot volgende week.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
5: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
5: Fit

0: Specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis Specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Ja, goedemiddag. Ik ben Wouter van der Maden. Fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 9 mei. Nou, het is play-off finale tijd. Zowel de volleyballers als Lycurgus als de zaalvoetbalsters van Dr. Anders Vijfje zitten midden in de strijd om het landskampioenschap. En in de eerste klasse H strijden Lacfrisia, Velocitas en Bikwik nog steeds om de eerste plaats. Nou, en laatstgenoemde speelt op de Essenberg tegen Surhuis ter Veen. En daar is ook onze verslaggever Andor Heij.
8: Dat klopt helemaal. En Bikwik kan hier vandaag bij winst zich verzekeren van de nacompetitie. Volledig bijgekracht is het niet afhankelijk meer van de andere ploegen. Als het vandaag niet lukt, zijn er nog twee wedstrijden voor. Dus ja, dat zou goed moeten komen, zou je zeggen. Maar goed, Bikwik kan dus een prijsje pakken tegen Surhuis ter Veen. En we hebben hier 4,5 minuut gespeeld en het staat nog altijd 0-0.
7: Ja, Andor op de Essenberg. Maar dat is niet het enige iconische Groningsstadion waar we vandaag aanwezig zijn. Want in de lange leegte trapt Veendam om 3:00 af tegen Groen-Geel. Ja, de Groningers zijn natuurlijk al lang en breed kampioen. Maar verslaggever Jesse Smit is toevallig in de buurt. Dus hem hoor je later over die wedstrijd. Ja, verder zijn de inschrijvingen voor diverse hardloop-evenementen weer geopend. Basketbalt Donar richting het einde van de reguliere competitie. Bereidt FC Groningen zich voor op de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En is er iets bijzonders gaande bij Veracles? Dat hoor je naast het laatste sportnieuws en de beste muziek in
2: Oog Sport.
7: Maar wij gaan direct terug naar de Essenberg, naar Andor bij Bikwik tegen Surhuis TV.
8: Stel nog altijd 0-0, terwijl we hier ruim 5 minuten onderweg zijn. En een gevaarlijk moment voor Bikwik, maar Robin van Koten schiet in het zijnet. Nou, dat had hem al kunnen zijn. Goed, 0-0 nog altijd even de belangen voor deze wedstrijd. Dus zoals ik net zei, als Bikwik wint, verzekert de ploeg zich van de nacompetitie. Dat gaat of via de derde periodetitel of via de eindstand. Maar één van die twee wordt dan sowieso gepakt. En als dat niet lukt, ja, dan zijn er nog twee wedstrijden voor om dat op eigen kracht te doen met winst. En ja, anders wordt het heel erg veel rekenen met andere clubs. En dat is nogal een opgave. Surhuis de Veen staat voorlaatste, maar mag niet onderschat worden. Want de ploeg staat wel in de finale van de Noordelijke Districtsbeker. En schakelde onder andere de vierde divisionist Flevo Boys, PKC 83 en Oldenveste 54 uit. En ook nog de koploper van deze klasse, Lac Frisia. Daar gaan we daar even over hebben. Nou, drie iconisch oude ploegen hier bovenaan. Lac Frisia 1883 uit Leeuwarden, eerste punt erachter. Bikwik 1887 en daar weer een puntje achter. Velocitas 1897. Nou, over historie gesproken, mooie historische eerste klasse. Die drie gaan nog voor het kampioenschap. En Lac Frisia speelt tegen Oranje Nassau vandaag in Leeuwarden. En Bikwik wacht dus hopen dat er een puntje van gesnoemd wordt. Want die titelstrijd heeft Bikwik in ieder geval niet meer in eigen hand. Maar dus die kans om zich hier te verzekeren van na competitie voor promotie naar de vierde divisie al. 7 minuten gespeeld hier bij Bikwik tegen FC Surhuis de Veen. Staat hier 0-0.

0: lekkere 80s vibes op de radio, Alexander. Ik hou er wel van. Maar het zijn wel van die vergeetachtige artiesten waar je vaak maar een paar keer van hoort. Ik ben hem nou alweer vergeten eigenlijk. Je hebt het net tegen mij gezegd.
1: Paul Jong, die heeft al eens een liedje gemaakt.
0: Ja, precies. Goh, wat erg. Maar goed, in ieder geval, we zitten hier niet voor de muziek. Ja, ook voor de muziek natuurlijk. Maar voornamelijk voor de sport. En daar hoort bijvoorbeeld amateurvoetbal ook bij. En laten we eens even kijken naar wat er allemaal speelt op de Groningse velden. En dan beginnen we natuurlijk bij de vierde divisie D. Ja, PKC 83. Ja, er staat nog geen rood pijltje achter de teamnaam. Dat betekent dat ze nog niet officieel gedegradeerd zijn. Het kan allemaal nog wel, maar het kan ook zomaar na vandaag klaar zijn. En PKC 83 speelt namelijk uit tegen AZSV. En dat staat gewoon zesde in de vierde divisie D. Ja, het hangt allemaal dus af van resultaten van andere teams. En dan kijken we vooral naar Sneek en naar Dato. PKC 83 heeft in ieder geval niet meer in eigen hand. Dan gaan we naar de eerste klasse H. Daar staat Lac Frisia dus bovenaan met 48 punten. Gevolgd door Bikwik met 47 punten. En Velocitas 1897 met 46 punten op een derde plaats. Ja, dat is een interessante top 3. Dus die vol aan het strijden is om het kampioenschap. Dat doet Bikwik vandaag op het eigen veld tegen Surhuis Terveen. Daar zijn we vandaag ook bij namens Oog. En dat doet Velocitas ook op het eigen veld tegen VV Winsum. En Lac Frisia speelt thuis tegen Oranje Nassau. Dus drie Groninger teams. In ieder geval betrokken bij die titelstrijd daarbovenin. Verder nog in deze klasse GRC Groningen. Ja, daar kunnen we het helaas kort over hebben. Dat speelt tegen Buitenpos. Maar daar staat dus al zo'n rood pijltje achter de clubnaam. Die degraderen naar de tweede klasse. Gaan we naar de tweede klasse J. Daar is Achilles uit Assen al kampioen. 2J moet ik zeggen. VV Gorecht staat vijfde. Doet nog mee om een plek voor de nacompetitie. Verloren vorige week van VV Rode met 1-0 en mogen vandaag opnemen op het eigen veld tegen Alcides. En GVAV Rapiditas ook laatst in deze klasse, maar nog steeds geen rood pijltje. Zij spelen uit tegen de kampioen. Dan zaterdag derde klasse R. Groen-geel dus kampioen. Wildervank heeft de tweede periode titel. Veendam speelt dus vandaag thuis tegen Groen-geel. Verder nog de Knickerbockers. Die kunnen nog kans maken op een periode titel. Met directe concurrent DVC Appingedam en NEC Delfzijl. Ook daar gaan we vandaag met wat meer interesse naar kijken. Verder in deze klasse op 7. VV Helpman. En nog Corenos op 11. En VV Groningen op 14. Daar staat dus zo'n rood pijltje achter. VV Groningen gaat naar de vierde klasse. Daar gaan wij nu ook naartoe. Daar staat Leeuwenborg bovenaan met 42 punten. HFC 15 tweede met 41 punten. Sios 41 punten. Polster 40 punten. Ook daar nog een echte concurrentiestrijd om de kampioenschap. Vier teams strijden daar dus om. En dan speelt HFC 15 vandaag tegen Leeuwenborg. Dus een echte clash om de eerste plek. SV Lycurgus pakte in de eerste periode de periodetitel, maar is afgezakt naar de zesde plaats. Speelt vandaag tegen Holwierde. Mamio neemt het op tegen de Fivel. Zij staan tiende. De Oosterparkers tegen Noordwolde. Zij staan negende. En dan hebben we verder geen Groningse teams meer in deze klasse. Dan gaan we nog even snel naar de vierde klasse F. Want daar staat namelijk VV Glimmen op een elfde plek. Als zij zo doorgaan, dan gaan zij de nacompetitie om degradatie naar de vijfde klasse te spelen. Amnesitia staat bovenin in die vijfde klasse. VV Haren staat op een derde plek en heeft ook nog kans op het kampioenschap. Zij wonnen vorige week, of afgelopen woensdag moet ik zeggen, met 3-0 van GRC Groningen. Verder nog in deze klasse op 6 VVK, op 7 Dio Groningen, op 9 VV Gruno, op 10 GRC, op 11 Blauw-Geel. De volgende wedstrijden levert dat dan op. Dio Groningen tegen Nieuw-Rode. De Pelikaan op eigen veld tegen Blauw-Geel. Amesitia tegen VV Leo. En GRC Groningen op het eigen veld tegen VV Gruno. VVK mag op bezoek bij FC Ambonia.
2: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: topic.
1: Hoogsport, de 4 mijl van Groningen.
0: Ja, want nu het weer steeds beter wordt, worden de hardloopschoenen weer aangetrokken en staan de evenementenkalenders weer vol met hardloop-evenementen. Zo keert aankomende zondag 31 mei, dus niet aankomende zondag, maar de zondag aan het eind van mei. En dan keert na jaren afwezigheid de marathon weer terug naar stad. Maar deze week zijn ook de inschrijvingen geopend voor een ander groot hardloop-evenement in Groningen, namelijk de 4 mijl. Het
2: parcours ligt vast, dat doen we natuurlijk al heel erg lang op deze manier. Ik denk dat dat ook de kracht is van de 4 mijl. Is dat dit parcours het is. Lang rechtdoor met heel veel mensen langs de kant. Elke editie vraagt natuurlijk wel wat kleine aanpassingen. Want er gebeurt in de stad natuurlijk nog wel wat. We willen iets meer deelnemers laten starten. We gaan een extra oversteekbrug plaatsen in het centrum van Groningen, waardoor de bereikbaarheid van de noordkant naar de zuidkant wat beter loopt. Ja, dat is het eigenlijk wel.
0: Ja, al dus Jo Meijer van de organisatie van de 4 mijl. Ja, naast de recreanten, wedstrijd en bedrijfloop is het ook mogelijk je in te schrijven voor het inclusievere 4 mijl for you. En ook dit jaar kun je de reguliere 4 mijl voor een goed doel lopen.
2: Ja, het goede doel is wederom KWF. Wil je lopen voor KWF? Dat is eigenlijk is dat heel erg simpel. Je geeft je in via onze website. Geef je aan dat je via KWF wil lopen. Je maakt een actiepagina aan. En als je €500 bij elkaar verzameld hebt, krijg je een startbewijs en een shirt van KWF. Het geld wat bij elkaar gehaald wordt door de KWF, dat wordt besteed aan lokale goede doelen hier in de stad en de omstreken. En dat is voor dit jaar is dat een onderzoek in het UMCG, waar natuurlijk altijd genoeg geld naartoe kan, en naar het behouden huis.
0: Ja, dat was dus Joël Meijer van de organisatie. Op zondag 11 oktober vindt de 38e editie van de 4 mijl van Groningen plaats. Ook dit jaar rennen de deelnemers over 6,4 kilometer van Haren naar de Vismarkt in Groningen.
1: Hoogsport, de 4 mijl van Groningen.

0: four. To run. Ja, en voor de lopers die het parcours van de 4 mijl te vlak vinden, open de afgelopen week ook de inschrijving van de Kardingerrun, de grootste obstakelrun van het noorden. Ja, en aan de telefoon Esther de Boer, organisator van de Kardingerrun. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor de 11e keer alweer.
1: De 12e keer zelfs.
0: De 12e keer zelfs. Wauw, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dus ik zie het al, 12e editie. Dat heb ik even gemist. Ja, nou, in ieder geval, de Kardingerrun. De naam zegt het al wel een beetje. Een run in Kardingen, maar het is een obstakelrun. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen?
1: Dat ze om de zoveel meter, zeg om de 300 meter, krijgen ze een mooie obstakel waar ze zich onderdoor, overheen, buikschuiven, door een spookhuis heen. Nou, je kan het niet verzinnen. Er komen gewoon allemaal mooie obstakels waar ze zich langs of overheen moeten werken.
0: Ja, kijk, extra uitdaging dus. Over wat voor afstanden hebben we het dan?
1: We hebben dit jaar over 4, 7,5, 12 of 15 waar mensen uit kunnen kiezen.
0: Kijk, dus mensen kunnen een beetje kiezen hoe moeilijk ze zichzelf maken dus.
1: Ja, en hoe fit je bent, dat is wel belangrijk om dan de juiste afstand te kiezen.
0: Ja, precies. Ja, nou, het is dus voor de 12e keer. De inschrijvingen zijn er natuurlijk geopend. Ik zag ook wel dat als mensen zich wat eerder inschrijven, dat ze zich daar daar een leuk extraatje aan kan zitten, of niet?
1: Ja, ik heb met een aantal sponsoren wat leuks uitgezocht, waarbij als mensen zich nu voor 15 mei inschrijven, dan zijn er heel veel leuke prijzen te winnen. En die ga ik allemaal verloten. En dan ga ik die persoonlijk langsbrengen bij de winnaars.
0: Kijk, nou, hartstikke mooi. Ja, kijk, en wat ik altijd zo mooi vind, we hebben het net voor Bruce Springsteen hebben het over de 4 mijl gehad. Dan zie je ook dat, dat daar ook veel jonge deelnemers aan mee kunnen doen. Dat is bij de Kardingerrun ook mogelijk, hè?
1: Ja, dat is zelfs het grootste onderdeel van de Kardingerrun, de Family Run. Dat is altijd op de zondagochtend. En dat is, ja, dat is super schattig met hele leuke kinderen die met hun ouders de warming-up gaan doen en daarna het hele parcours overgaan. En bij hun is wel de keuze tussen 4 en 7,5 kilometer en niet voor de langere versies. Dat kan vanaf 12 jaar. Maar de Family Run met kinderen, zodat die alvast lekker met gezondheid en beweging bezig kunnen gaan. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, nou, het is goed. Zondag 20 september is het dus. Waar kijk je nou zelf als organisator het meest naar uit?
1: Vooral dat je ontspannen dagen hebt en dat je er zelf ook echt van kan genieten. Dat is wel het allerfijnste.
0: Ja, helemaal goed.
1: En dat heb je natuurlijk zelf in de hand door het allemaal goed voor te bereiden.
0: Ja, precies. Nou, dat ziet er in ieder geval op de site allemaal heel goed uit. Waarom moeten mensen meedoen aan de Kardingerrun?
1: Vooral om samen heel veel plezier te hebben. Dus samen met je collega's of met je vrienden of sportmaatjes. Nou ja, met je familie. Je ziet vooral dat mensen, het is geen wedstrijd. Er zit geen wedstrijdelement aan. Maar mensen hebben vooral heel veel lol met elkaar. En het is heel verbindend. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, precies. Ja, en zit er nog een inschrijftermijn aan? Tot wanneer mensen zich in kunnen schrijven?
1: Ja, op de dag zelf. Maar je hebt natuurlijk een early bird versie. Dus als mensen voor 1 augustus inschrijven, hebben ze nog een leuke korting. Daarna wordt het ietsje prijziger. Maar op de dag zelf komen zelfs ook nog mensen langs om bij de inschrijfbalie nog in te schrijven. Dus dat kan ook altijd nog.
0: Kijk, hartstikke mooi. Goed om te horen. Ja, Esther de Boer van de Kardingerrun van Groningen. De inschrijvingen daarvoor zijn geopend. Nou, en succes nog de komende maanden met de voorbereiding.
1: Hartstikke bedankt.
0: Jo, jij ook.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens.

0: Pump It, Black Eyed Peas. Ja, wij gaan snel naar al het hardloopnieuws terug naar de Essenberg. Want daar staat Andor Heij bij Biekwik tegen Surhuis de Veen.
1: Stand hier 0-0 na 32 minuten spelen. Surhuis de Veen staat er wel voor laatst, maar bijt stevig van zich af. Biekwik krijgt weinig kansen. Ja, in de beginfase was het een verkoting. Het zijn het raakt ook Johan Katsi van dichtbij overschoot. Maar toen waren er kansen voor Surhuis de Veen. Onder andere voor Nieuwenhuis die net naast via de Biekwikbeen schoot. En de aansluitende corner werd door Bouma naast geknald. En net was het Dijkstra, Roel Dijkstra, de linksachter, die van afstand de doelman van Biekwik. En die heeft Frank Stilstra uitprobeerde. Maar ook die poging ging er niet in. Dus Biekwik heeft het niet makkelijk wel een paar keer dreigend. Maar dan was er net ook een hele mooie verdedigende actie van Hugo Stoker. Die, ja, die voorkwam dat Surhuis de Veen alleen op doelman Stilstra af kon gaan en zo te scoren. Ja, Biekwik heeft het niet makkelijk, zoals gezegd. Er zijn hier trouwens veel mensen uit Surhuis de Veen. Ik weet niet of ik dat genoemd heb, maar er zullen de woensdag nog meer zijn. Terwijl nu Robin van Kooten de kan scoren. Maar die bal schiet hij in. En die gaat via Vincent van der Veen, dat is de doelman van Surhuis de Veen, over het doel heen. Nou, dit was echt wel de allergrootste kans. En volgens mij van Kooten heeft zich ook nog bij die actie geblesseerd. Dus die blijft even liggen. Ja, wat ik wilde zeggen, woensdag komen hier nog meer mensen uit Surhuis de Veen, want de Essenberg is de locatie, het decor waar de Noordelijke Bekerfinale gespeeld gaat worden. En die gaat tussen Surhuis de Veen en HZVV uit Hoogeveen. En ja, HZVV sloeg Biekwik in de halve finale met 1-0. Biekwik speelt daardoor wel in het grote KNVB-bekertoernooi. Maar dus, ja, er worden hier 2000 mensen verwacht woensdag uit Hoogeveen en uit Surhuisterveen. En ik kijk nu even naar die corner die voor Biekwik genomen gaat worden. Want Robin van Kooten is inmiddels weer opgelapt. Die corner neem ik dan nog eventjes mee. Er wordt nog eventjes wat gepraat en gedaan. En moet Van Kooten nou nog even langs de lijn? Of moet die, mag hij blijven zitten? Nee, Van Kooten moet er even uit samen met de verzorgster van Biekwik. Dus Biekwik even met 10 man. Maar heeft wel een hoekschop. Volgens mij gaat heeft Jesper de Bakker. Die staat achter die bal om die in te brengen. Nou, even Kooten is het veld af. En dan kunnen we inderdaad nu gewoon verder. Komt die corner, komt nog een fluitje. Wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, ik lul om maar even door. Want er, de scheidsrechter zet weer mensen neer. Gaat nog een speler van Surhuis de Veen. Moet ook even naar de kant blijkbaar. Ik weet, heb geen flauw idee waarom. Want ik dacht alleen dat Robin van Kooten geblesseerd wordt. Oh, die wordt ook nog even nagekeken. Nou, komt die corner dan hoogte in en kat erbij. Maar opnieuw de doelman van Surhuis de Veen. En die heet Vincent van de Veen. Die weet die bal weg te stompen. Terwijl Robin van Kooten hier bijna voor mijn neus langs loopt. Nou, kunnen we zo meteen eens even kijken van hoe het met hem gaat. Hij is de topscorer van Biekwik. Dus het zou wel prettig zijn als hij door kan. Komt de tweede corner ook weer hoog ingebracht. En uitverdedigd door Surhuis de Veen. 35 minuten gespeeld hier. Biekwik heeft het dus niet makkelijk tegen de nummer voorlaatste. Het staat hier 0-0.
2: Oogsport nieuws.
0: Ja, Dr. Anders Vijfje heeft een grote slag geslagen in de strijd om het landskampioenschap. De zaalvoetbalsters wonnen in Den Haag met penalties van Futsal Haaglanden. Daarmee zijn de studenten 1 overwinning verwijderd van het landskampioenschap in de vrouwenvoetsal eredivisie. Dat lukte de Groningers 4 jaar geleden voor het laatst. Aankomende vrijdag staat de tweede wedstrijd op het programma. Deze wedstrijd en een mogelijke derde wedstrijd worden in Groningen gespeeld. En dan Futsal Groningen is op de 7e en voorlaatste plaats geëindigd in de kampioensgroep van de eredivisie. De uitwedstrijd tegen De Hommel werd vrijdagavond met 7-3 gewonnen. En daarmee passeerde Groningen De Hommel op de ranglijst. Het was de eerste winst na 9 verliespartijen op rij voor de Groningers. Mustaba Albadawi en Luciano Maltulessi scoorden 2 keer. Max Snijders, Silvino Ibrahim en een eigen doelpunt van De Hommel maakten de 7-klapper compleet. Het eerste seizoen van de Eredivisie zit er daarmee op voor de Groningers. Want de play-offs waren al weken onbereikbaar. En Johan Burgers blijft nog een jaar langer trainer van derde klasse de Knickerbockers. Beide partijen zijn tevreden over de samenwerking. TKB staat 5e in de derde klasse R en heeft nog zicht op een periodetitel. Burgers is aan zijn eerste jaar bezig bij TKB. Daarvoor was hij trainer van het tweede elftal van de studenten.
2: Oog Sport.

0: adventure of a lifetime. Voor Coldplay.
1: Oogsport Eredivisie.
0: Ja, want je hoorde het net al in het Oogsportnieuws. Dordtranders Vijfje heeft een grote slag geslagen in de strijd om het landskampioenschap. Nou, de zaalvoetbalsters wonnen dus in Den Haag met penalties van Futsal Haaglanden. En de Groningers kwamen dankzij een snelle openingstreffer van Nina van der Putten op voorsprong. Na rust maakte FSH gelijk en eindigde de wedstrijd na reguliere speeltijd met een gelijkspel. Maar in een best-of-three-series in de finale van de play-offs moet er een winnaar zijn. Daarom gingen beide teams naar de verlenging. En in de tweede helft van die verlenging kwam de thuisploeg op voorsprong. Maaike Arends van Vijfje maakte echter na anderhalve minuut weer gelijk. En in de daaropvolgende penalty-serie waren de Groningse schutters foutloos. Haaglanden schoot twee keer over het doel van Lois Wieringa, die een uitstekende wedstrijd keepte voor de studenten. Ja, en daarmee won Dr. Anders Vijfje de eerste wedstrijd in de strijd om het landskampioenschap. Bij winst aankomende vrijdag in de ACLO Sportcentrum kunnen de Groningers dus landskampioen worden. Ja, en in Haaglanden was er al veel eigen publiek mee. Vrijdag wordt er nog meer publiek verwacht. Ja, en dat er een goede support mee was naar Den Haag, dat viel ook coach Sven van Dam op.
2: Ja, veel publiek meegekomen, dus dat heeft ons echt ook erdoor gesleept op de momenten dat het moeilijk was. Dus ja, fantastisch om de eerste klap hier uit te delen. Nu op naar volgende week.
3: Want een makkelijke wedstrijd was het niet?
2: Nee, ik denk dat het echt een vechtenwedstrijd was. Ik denk twee ploegen die eigenlijk niet echt voetbal wouden spelen. Gewoon de bal diep gooien en vrouwen en kinderen eerst.
3: Ja, verlenging en dan uiteindelijk strafschoppen en daar zijn jullie gewoon hartstikke goed in.
2: Ja, we zijn eigenlijk vanaf het begin van de start van de play-offs zijn we penalties gaan trainen. Wij wisten welke hoek de meeste spelers van hun gingen schieten. Ik denk dat ze dat door hadden, dus wij zijn in hun kopje gaan zitten met die penalties.
3: Ja, nou de return en eventueel een derde wedstrijd in Groningen. Dat moet heerlijk zijn, hè, van deze lange reizen af te zijn dit seizoen.
2: Ja, het seizoen is lang, dus we snakken naar het einde. Maar op zijn minst nog twee wedstrijden en misschien één.
3: We gaan voor één, toch?
2: We gaan ons best doen.
0: Ook dat is coach Sven van Dam, die terecht voorzichtig is met zijn uitspraken. Want hoewel Dr. Anders Vijfje de eerste wedstrijd won, is het natuurlijk niet zeker of uiteindelijk dat landskampioenschap gepakt gaat worden. Maar Groningen.

0: oren. Krijg je hem dan nog een keer om de oren. Dat zijn wel twee tikken. Ja, dan is het gewoon heel fijn dat hij met meevoetballende speler, meevoetballende keeper, toch invalt.
1: Ja, precies, want dan valt die gelijkspel, de gelijkmaker in de tweede helft van de extra tijd. Dan wordt het penalties. Ja. Ja, en dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, dat ging inderdaad heel goed. Ja, we hebben het wel eventjes getraind, maar penalties, dat is eigenlijk altijd de loterij. Dat kan alle kanten opvallen, dus je moet daar ook een beetje geluk bij hebben.
1: We hebben hier lange afstand dit seizoen. Hoe was het voor jullie? Hebben jullie er iets van gemerkt dat er zoveel mensen mee zijn gekomen naar Den Haag?
0: Nou, we hebben geprobeerd zoveel mogelijk supporters te verzamelen om ons hierheen te helpen schreeuwen. Maar dat er zo'n grote hoeveelheid mensen hier zou zijn, dat had ik niet verwacht.
1: En het is wel lekker dat je die tweede en eventueel derde wedstrijd gewoon lekker thuis speelt, toch?
0: Dat is super fijn. Dan zijn er nog meer supporters van ons. Die gaan nog meer lawaai maken, die gaan nog meer schreeuwen. Dat gaat alleen maar helpen.
1: Gewoon thuisspeeldag tafereel, toch?
0: Ja, thuisspeeldag. Maar dan zonder de heren. Dan gaat het alleen om de vrouwen. Dat is ook wel eens lekker.
1: En gewoon, hupsakee. Jullie staan met één been eigenlijk in dat kampioenschap.
0: Ja, ik denk dat we wel nuchter moeten blijven, want Den Haag is een hele taaie tegenstander die niet zomaar opgeeft. Dus,
1: dat hebben we vandaag ook gezien.
0: Dat hebben we vandaag ook gezien. Dus volgende week moeten we weer op ons best zijn.
1: Ja, aanvoerster Laurien de Jonge. Aankomende vrijdag is dus de tweede wedstrijd om 20:30 in het ACLO Sportcentrum. Nou, wij gaan snel naar de slotfase van Bikwik tegen Surhuisterveen. Eerste klasse haar kampioenstrijd. Ja, daar is de eerste helft bijna afgelopen, of niet, Andor?
2: Klopt, 45 minuten staat op de klok. Stappen gehad en 0 tegen 0. Zijn wat blessures geweest opnieuw van Koten. Die kon alleen op doelman Veenstra van FC Veen. Vincent van der Veen van Surhuisterveen, of die raakte de eerste bal aan toe van Koten. Ja, wat net omgekeerd. Het publiek gilde hier al om een rode kaart, maar de scheidsrechter die zag er niks in. Maar was wel een aardige kans voor Koten. Als hij de doelman goed opgespeeld had, hij had ervoor ook al een kans gehad die door Van der Veen werd gestopt. En er was ook nog Huizinga, die nam die bal in het strafschopgebied heel goed aan, deed alles goed, behalve de bal in het net te schieten. Was echt de allergrootste kans van de wedstrijd voor Bikwik. Ja, FC Surhuisterveen ook mogelijkheden gehad. Graaft zich niet in en staat in die bekerfinale. Dus ik zie dat die mensen van HZVV, dat is de tegenstander van Surhuisterveen, rondlopen. Die hier het complex een beetje bestuderen voor die bekerfinale hier aanstaande woensdag. Nou, wedstrijd loopt naar de pauze toe. Bikwik achterin even aan het rondspelen. Ja, we hebben toch weinig echt spektakel gezien. Bikwik heeft de hoge klassering in ieder geval niet kunnen waarmaken hier tegen Surhuisterveen. En daarom nu nog eventjes een kansje voor Bikwik dan. We mogen kijken, Vincent Pichel. De bal gaat naar buiten. Veldtink, die brengt hem in. En die doelman van Surhuisterveen heeft die bal nog maar net, hoor. En Surhuisterveen kan nog steeds niet uitverdedigen. Bikwik brengt hem nog een keer in via Kats, die trouwens een seizoen bij Pijzen met zijn broer gaat spelen. Dus die gaat weg. Ja, Bikwik blijft even drukken. Opnieuw Pichel probeert te kaatsen. Veldtink kan niet bij de bal. Gaat er onderuit. En er wordt een strafschop gegeven. Dus Veldtink onderuit getrokken. En dan krijgen we dan echt op slag van rust. Dan krijgen we een strafschop voor Bikwik. Dat is toch mooi dat ik nog eventjes ben blijven hangen. Veldtink dus onderuit getrokken. En ben benieuwd wie die bal gaat opwijzen. Volgens mij is dat Vincent Pichel die strafschop gaat nemen. Ik ben even mijn papieren kwijt, geloof ik. Nou, die vind ik zo meteen weer terug, hoop ik. Vincent Pichel gaat die een strafschop nemen. En kan Bikwik hier dan op een 1-0 voorsprong komen. Voor me staat een heleboel jeugdspelers die een heleboel kabaal maken. En natuurlijk hopen dat Pichel deze bal binnen gaat schieten, zo op vlak voor rust. Nou, dan komt de aanloop en scheidsrechter met het fluitje. En ja hoor, 1-0 voor Bikwik. En dat zal ongetwijfeld ruststand zijn. Vincent Pichel doet ervan vanuit het vakvot. Bikwik 1. Surhuisterveen 0.
1: Toch nog een late voorsprong dus voor Bikwik in de eerste helft tegen Surhuisterveen. Straks horen we Andor in de tweede uur van dit programma en dus ook in de tweede helft van die wedstrijd. Ja, spannende.

strijd daar in die eerste klasse H om het kampioenschap. Om 3 uur begint ook Velocitas en Lacfrisia. Maar ook een andere spannende strijd wordt gevoerd in de vierde klasse. Want daar staat Leeuwenborg dus met 42 punten bovenaan. HFC 15 staat eronder met 41 punten, gevolgd door Sios ook met 41 punten. En Polestar met 40. Ja, dus nog 4 teams die strijden om het landskampioenschap. En die wedstrijden zijn dus allemaal om 2:30 begonnen. Ja, en dan is Polestar, die strijdt trouwens ook nog met HFC 15 en Leeuwenborg om de derde periodetitel. Nou, Leeuwenborg heeft er al 1 gewonnen. Dus Polestar en HS5 strijden om de periodetitel. Ja, en Polestar staat op dit moment met 2-0 achter op het eigen veld tegen Middelstum. Ja, Sios speelt tegen de Heraklide. Daar staat het nog 0-0. Maar de bekraker toch wel van vandaag in die vierde klasse is HFC 15 tegen Leeuwenborg. De nummer 1 tegen de nummer 2. En daar staat het ook nog steeds 0-0.

0: Golden van Huntrax. Op Oog Radio.
1: Oog Sport Nieuws.
0: Ja, want we gaan het even hebben over Donar. Want die hebben de afgelopen week 2 keer gespeeld. Dat begon zondagmiddag met een uitstekende overwinning op Philo Oostende in het eigen huis. De Martini Plaza won Donar met 84-82. En dat is een goede prestatie, want Philo Oostende is een van de topploegen uit België. En zeker geen makkelijke tegenstander. Ja, en in de Groningse ploeg was de matchwinner ook gelijk de nieuwe speler Kilian Martin. Versterkte Donar nadat de sterspeler van Donar, Deen Erik Strup, werd betrapt op doping. Nou ja, doping. Na de bekerfinale tegen Landstede Hammers werd in zijn lichaam sporen van cannabis aangetrokken. En dat is niet per se een prestatiebevorderende druk, maar wel een verboden middel. En daarvoor hangt hem een schorsing van maximaal 2 jaar boven het hoofd vanuit de FIBA. De NWB die was verantwoordelijk voor deze dopingcontrole. En daardoor komt Erik Strup niet meer in actie voor de Groningers. En dat is een vervelend moment voor zowel Donar dat een sterspeler kwijtraakt, als voor Deen Erik Strup die een voorcontract had getekend bij Bayern München. Maar ook voor Donar, aangezien het straks aan de play-offs begint. En daarom is er een vervanger aangetrokken, Malik Miller, een Zwitsers international. En die deed dus meteen mee in de wedstrijd tegen Oostende en drukte gelijk zijn stempel op die wedstrijd door dus ook de winnende punten te maken. Ja, en hij ging ook meteen mee naar de volgende wedstrijd, want Donar kwam door de week ook nog in actie tegen Rotterdam City Basketbal. Door de overwinning heeft Donar de tweede plek van de Nederlandse ploegen veiliggesteld, waardoor de Groninger basketballers de kwartfinale overslaan en zich direct plaatsen voor de halve finale. Het team van coach Jason Derusso kan zelfs nu nog Heroes Den Bosch inhalen. Die ploeg leed woensdag een blamerende 109-64 nederlaag tegen Den Helder Suns, dat volgend seizoen niet meer uitkomt in de Binex League. Komende zaterdagavond, dat is dus vanavond, is de laatste ronde voorafgaand aan de play-off. Donar speelt dan een thuiswedstrijd tegen Hubo Limburg United uit Hasselt. De wedstrijd begint anders dan normaal op zaterdagavond om 8:30. Donar won trouwens van Rotterdam City Basketball met 76-90. En de thuiswedstrijden van Donar in de halve finale van de play-offs om de landstitel worden gespeeld op vrijdag 22 mei, dinsdag 26 mei en eventueel een derde wedstrijd op zondag 1.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige spijkerbroeken.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige korte broeken.
5: Eén voor jou.
6: Voordelige t-shirts.
5: Eén voor mij.
6: Voordelige overhemden.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Oog Radio.
1: Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van Oogsport van zaterdag 9 mei. Ja, wie wordt de kampioen? In sommige competities is die vraag al beantwoord. In genoeg andere zitten we nog midden in het formuleren van een antwoord op die vraag. Zoals bij Lycurgus, dat met Orion Stars strijdt om de landstitel in de Eredivisie volleybal. Ja, en ook in de eerste klasse H kan het nog alle kanten op. Kanshebbers zijn Velocitas, Lacfrisia en Bikwik. En Bikwik speelt op de Essenberg tegen Surhuis de Veenkamp vlak voor rust op voorsprong. Ja, en de rust die is nu bezig. En bij die wedstrijd is verslaggever Andor Heij.
2: Ja, inderdaad, nog rust hier. Bikwik met 1-0 voor door die strafschop van Vincent Pichel. En het was een mazzeltje voor Bikwik, want Bikwik speelt geen goede eerste helft. Erg slap. Surhuis de Veenkamp staat de voorlaatste. En speelt dus ook gewoon niet goed. Maar het is, ik denk dat trainer Marco Sanders in de rust wel wat tegen spelers kan zeggen. Maar jongens, ga er eventjes wat feller bovenop, want daar ontbrak het aan. Maar goed, meteen met het liedje Engelbewaarder in de rust gedraaid. En dat was wel tekenend voor misschien wel het doelpunt, want dat was een beetje van de Engelenbewaarder. 1-0 voor Bikwik, doelpunt Vincent Pichel vanuit een strafschop.
1: En toch ook wel een beetje cool om te zeggen. Want wij schakelen van de Essenberg naar de Lange Leegte in Veendam. Want ja, in Veendam, daar trapt Groen-Geel af tegen de thuisploeg. En bij die wedstrijd is aanwezig Jesse. En Jesse, die aftrap stond gepland om 3:00. Is dat inmiddels gebeurd?
3: Jazeker, de bal rolt op inderdaad een toplocatie aan de Lange Leegte in Parkstad Veendam. Voor een topaffiche zelfs in de derde klasse R. De kampioen tegen de nummer 3, Veendam. En die denken stiekem nog aan na-competitie. Daarover later meer.
1: Ja, verder bereidt Groningen zich voor op de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen. En is er iets bijzonders gaande bij Veracles? De studentenvolleybalclub is al druk bezig met de voorbereidingen op komend seizoen. En dat leverde nu al iets bijzonders op. Wat dat is, hoor je zo meteen naast het laatste sportnieuws en de beste muziek in...
0: Oog Sport.
1: Maar eerst terug naar de Lange Leegte. Daar is Jesse Smit bij Veendam tegen Groen-Geel.
3: Jazeker, de eerste druk is gezet door Groen-Geel in het Groen-Geel. Veendam speelt vandaag in het blauw, die natuurlijk bekend staan om die geel-zwarte kleur. Vandaag dus in het blauw. Er is ook al eentje die op de grond ligt. Die staat inmiddels weer op. Nog niet veel spektakel dus. Wij zijn echt net, anderhalf minuut bezig of zo. Dus dat is niet zo gek. De wedstrijd is in ieder geval weer hervat, dus we kunnen weer genieten. Maar we zijn dus op de toplocatie aan de Lange Leegte in Parkstad Veendam. En dan denk je gelijk, ja, Veendam, Michael de Leeuw, Groen-Geel, dat die er nou net niet bij zijn. Zijn terugkeer op het oude nest blijft voor nu in ieder geval uit. Dus Michael de Leeuwloos Groen-Geel voor nu. We zitten in de tweede / derde minuut, ik weet het niet precies. En de stand is nog altijd 0-0.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: van Dotan. Ja, we gaan toch even een klein rondje weer langs de velden maken. Want het ligt bij sommige, ja, sommige klassen zo dichtbij elkaar. Nou, we hebben natuurlijk die vierde divisie D, PKC 83. Ja, wacht eigenlijk een beetje op degradatie. We spelen vandaag uit tegen AZSV. Ja, dan gaan we naar die eerste klasse. Want dat is misschien nog wel het spannendst. Wie promoveert er straks naar de vierde divisie? Is dat LAC Frisia, Bikwik of Velocitas? Nou, Bikwik doet in ieder geval goede zaken op het eigen veld. Staat met 1-0 voor tegen Sir Huisterveen. Ja, en... ja, daar gaat zo de tweede helft beginnen of is wellicht net begonnen. Ja, LAC Frisia, de koploper dus, die speelt vandaag op het eigen veld tegen Oranje Nassau. En dan gaan we even snel kijken wat, ja, wat daar gebeurt op dat veld. Nou, eigenlijk nog niet zo heel veel, want het staat daar nog 0 tegen 0. Ja, we weten dus wat het staat bij Bikwik tegen Sir Huisterveen. Dat is dus 1-0 in het voordeel van Bikwik. Maar ook Velocitas staat derde. En met 46 punten staat het slechts 2 punten achter op de koploper. En zij spelen vandaag op het eigen veld tegen VV Winsum. Nou, al die wedstrijden zijn dus om 3 uur begonnen, behalve Bikwik. Die begonnen dus om 2 uur. Velocitas Winsum dus nog steeds 0 tegen 0. Dan gaan we nog even naar de tweede klasse. Achilles is daar dus kampioen. Gorecht hoopt nog op de nacompetitie. En speelt vandaag thuis tegen Alcides. Die wedstrijd is ook om 3 uur begonnen. Ja, Groen-Geel, ja, die speelt dus tegen Veendam. Daar zijn we bij. Gaan we zo ook nog naar terug. Ja, de Knickerbockers, ja, die hopen nog op een periodetitel. En dat kan, omdat in het amateurvoetbal je maar 1 keer een periodetitel kan winnen. Groen-Geel staat in alle 3 de periodes bovenaan. Maar omdat ze in de eerste periode de periodetitel al pakte, gaat het dus nu tussen NEC Delfzijl, DVC Appingedam en de Knickerbockers. En ja, dat... dat gaat de strijd worden en de Knickerbockers staat een puntje achter... dus op de directe concurrent NEC Delfzijl en DVC Appingedam. Nou, gaan we nog naar de vierde klasse. Daar wordt het echt spannend. FC Leeuwenborg staat er bovenaan met 42 punten. Gevolgd door HFC 15 met 41 punten. Sios heeft ook 41 punten en Polster dus 40 punten. Het gaat dus tussen die 4 clubs om de titel in de klasse. En dan hebben we ook nog een periodetitelstrijd. Want die kan Polster of HFC 15 winnen. Want Polster en HFC 15 hebben allebei 12 punten in die derde periode. Ja, het is allemaal hartstikke spannend. Dan gaan we even naar de tussenstanden kijken. Dat doet Polster het in ieder geval niet zo goed. Ze staan namelijk met 3-0 achter op het eigen veld tegen Middelstum. En Sios, die speelt tegen de Heraklieden. En die zijn op 1-0 voorsprong gekomen. En de kraker eigenlijk wel van de middag is HFC 15 tegen Leeuwenborg. De nummer 1 tegen de nummer 2. Daar staat het nog steeds 0 tegen 0. Maar goed, tijd om even naar wat live voetbal te luisteren. We beginnen bij de lange leegte. Jesse Smit bij Veendam tegen Groen-Geel.
1: Ja, Groen-Geel die heeft de meeste dreiging tot nu toe. Terwijl ik het zei, was er zelfs een poging tot een schot, zal ik zeggen. Meer dan dat was het ook niet. Maar ze naderen die 16 van Veendam in ieder geval wel. Iets wat Veendam nog niet kan zeggen. Die hebben nog weinig op de helft überhaupt van Groen-Geel gezien. Maar goed, we zijn nog maar net begonnen. Terwijl nu trouwens Rob van der Leij aan de zijkant. Bal uit. Dat is een corner voor Groen-Geel. Die kunnen we eventueel meepakken. Maar ik denk, ja, ze moeten het balletje nog ophalen. Dat gaat lang duren. Maar goed, voor Veendam, zoals gezegd, is er nog hoop op die nacompetitie. Misschien zelfs wel meer dan hoop. Ze kunnen er stiekem al rekening mee houden. Want zij staan dus op plek 3 met uit mijn hoofd 43 punten. Onderin staat NEC, die dus zoals gezegd kans maken op die periode. Maar als NEC die periode zou pakken, even heel, als we een prognose doen, stel dat zou gebeuren, dan komen ze waarschijnlijk ook boven Veendam. En dat maakt in principe voor Veendam nog niet zo heel veel uit. Want die periode van Groen-Geel, die gaat dan dus naar de hoogste geplaceerde in de eindranglijst zonder een periode. En of het nou plek 3 of plek 4 is, die zal altijd voor Veendam zijn. Want DVC en de Knickerbockers die daar weer onder staan op plek 5 en 6, die kunnen in principe niet meer over Veendam heen. Dan moet het wel heel raar lopen. Het kan wel, technisch gezien, maar nog maar 3 wedstrijden. 8 punten verschil voor beide. Dat wordt niet mogelijk. Hier is Brandsma trouwens voor Groen-Geel aan de zijkant met de voorzet. Maar die wordt geblokt en wederom een corner. En dus tot zover stand nog altijd 0 tegen 0.
2: Oog Sport.

0: Wanna Feel. Ja, en ik zei het al in de intro van dit tweede uur. Bij Veracles zijn ze al aan het koken, zoals we ook al zeggen, in de transferperiode van het voetbal. Want daar zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Al wordt er volgens mij, coach Paul Oosterhof, ook nog een beetje gevierd wat jullie het afgelopen seizoen hebben bereikt, of niet?
1: As we speak zelfs. Wij zijn op teamweekend in Leuven. Kijk. Dus wij zitten hier heerlijk in de zon op het terras met een versnapering. En ja, dat wordt zeker nog gevierd.
0: Ja, want voor de mensen die het ontgaan zijn, jullie hebben natuurlijk het afgelopen seizoen met het best mogelijke resultaat afgerond. Namelijk gewoon met het kampioenschap.
1: Ja, dat klopt helemaal. Kampioen van Nederland wederom. Je kunt niet meer naar de Eredivisie promoveren. Dus wij spelen het ene hoogste niveau. En ja, dat is het hoogst haalbare. Dan ben ik amateurkampioen van Nederland, zoals ze dat noemen.
0: Ja, precies. Ja, en in aanloop naar die kampioenswedstrijd was op jullie social media accounts al wel te lezen dat jullie van een flink aantal spelers en ook belangrijke spelers afscheid gaan nemen. Ik denk dat daar zo'n weekend in Leuven ook wel een mooie afsluitende activiteit is.
1: Ja, dat klopt helemaal. We nemen in ieder geval van de 14 spelers van 10 spelers afscheid. Dat is enorm veel. Nu zijn we natuurlijk een studentenclub, dus je hebt altijd wel een verloop van spelers. Maar 10 is wel erg veel. En mooi om te melden dat we dat ook al wel weer aangevuld hebben. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, want ondertussen hebben jullie alweer 5 speelsters aangekondigd voor volgend seizoen, volgens mij. En het bijzondere is dat jullie daarvoor ook weer 2 meiden uit het buitenland hebben teruggehaald. Over wie hebben we het dan?
1: Ja, dat klopt. Dan hebben we het over Alaine van der Meer. Die heeft het afgelopen seizoen in Spanje gespeeld. Is tweede van Spanje geworden. En die komt terug op de diagonaalpositie bij ons. Dus als hoofdaanvaller. En daarnaast hebben we Aniek Meijers aangetrokken. En zij heeft in Nederland op het hoogste niveau gespeeld. Maar ook in Italië, in Duitsland en in België. En is afgelopen seizoen ook nog kampioen van België geworden. Heeft bovendien ook nog heel wat wedstrijden in het Nederlands team gespeeld. Dus dat is een bijzondere aanvulling die niet zo snel naar een superdivisieteam komt. Maar we hebben het voor elkaar gekregen.
0: Ja, zeker. Want normaal gesproken, zeker in de wat kleinere sporten in Nederland, zie je juist dat alleen dat op het hoogste niveau teams al moeite hebben om Nederlandse spelers weer terug te halen naar het eigen land. Dat doen jullie dus gewoon even een niveautje lager met 2 speelsters, niet te min, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Ja, nu is het wel zo dat Alaine is ook mijn partner. Dus dat is, nou, die connectie is dan snel gemaakt. En bij Aniek, we zitten natuurlijk in Groningen. En ja, zij gaat een masterstudie nog doen in Groningen naar de topsport. En dat helpt natuurlijk wel mee. Dus op die manier kun je dat soort spelers ook aantrekken. Maar dan moet ze het nog wel willen, er zin in hebben. En we hebben bij Veracles zo'n mooi project staan, ook volgend jaar weer. In combinatie met studie, maar ook met amateur topsport. En dat zijn toch meiden die daar wel gevoelig voor zijn. En dan kunnen ze hun hobby, hun passie combineren met studie. En dat is iets wat een gouden greep is.
0: Precies. Dus als ik het zo begrijp, zijn de ambities voor komend seizoen gewoon weer net zo hoog?
1: Nou, dat is wel grappig, want afgelopen seizoen zeiden we, nou, we gaan het zien. We zijn uiteindelijk kampioen geworden. En aankomend jaar, en met de aankondiging van de spelers, want we krijgen ook nog een spelverdeling die van de Eredivisie komt, zegt men al van, jullie gaan er weer voor. Ja, dit is wel even wat anders. Op dit niveau een team bouwen, en zeker met 10 nieuwe spelers, dat moet wel even tijd krijgen. Dus ik, voor nu zeg ik, als wij weer top 5 kunnen spelen, zou het top zijn. En vanuit daar kijken we verder.
0: Kijk, nou, we gaan het allemaal zien. Ik zou zeggen, geniet verder nog van het mooie weekend in Leuven. Het zag in ieder geval op de socials ontzettend gezellig uit.
1: Dankjewel, hè.
0: Yo, hey, Paul Oosterhof, coach van Veracles, dames 1. Ze werden dus kampioen en zijn al vol bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen. Ja, en wij gaan even heel snel naar het live voetbal. We gaan even eerst snel naar de lange leegte, want daar is gescoord bij Jesse bij Groen-Geel tegen Veendam.
2: Jazeker, het doelpunt is gevallen. We zitten nu in de 19e minuut. Maar 2 minuten geleden was daar het doelpunt voor de thuisploeg voor Veendam. Van een meter of 14 wist Dinant de Jonge hem met een soort staande omhaal over zijn hoofd te krijgen. En knap in die rechterhoek. En zodoende staat het 1-0 voor Veendam. Het eerste echte...
0: Ja, Jesse, je mag hem afmaken hoor.
2: Ik mag hem afmaken, dat is fijn. De eerste echte grote kans van de wedstrijd. En het levert gelijk een doelpunt op. Uiterst effectief dus, Veendam, tot nu toe.
0: Mooi,
2: en de stand dus 1-0.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Jesse. We komen zo bij je terug. We gaan eerst nog even terug naar de Essenberg. Want daar rolt de bal ook weer Bikwik tegen Surhuis de Veen.
3: 62 minuten gespeeld. Van nog altijd 1-0 voor Bikwik. Dat niet mag klagen. Het is wel blij dat de doelman Frank Schilstra erin staat. Wat echt een enorme kans voor Lucas Nieuwenhuis van Surhuis de Veen. Die stopte die met een voet. Vervolgens nog een kans voor Nieuwenhuis. Die pakte Schilstra ook prima. En vervolgens was er Michel Wijzer. En die schoot ook recht op Schilstra af. Terwijl nu heb je Kwik dan aan de linkerkant de kans krijgt. Maar die bal gaat een kilometer over. Nou ja, meter of vijf over het bos in richting die school die er staat. Even kijken, ja, net een vrije trap voor Bikwik. Men probeerde die bal als een soort drietrapsraket vanaf de rand strafschopgebied in te krijgen. En toen schoten ze hem tegen de arm van de doelman van Surhuis de Veen aan. Dat is Vincent van der Veen, die kreeg geel. En die vrije trap van Vincent Pichel, die was best wel gevaarlijk. Die zeilde net over de kruising heen, terwijl nu Surhuis de Veen het weer probeert. Maar die overwinning van Bikwik, die is nog lang niet zeker. De eerste helft werd al heel slap gevoetbald. Nu ook in de tweede helft zetten de spelers van Bikwik geen stap te veel. Ja, niet allemaal, maar een paar die halen een normale niveau in ieder geval niet. Dus ja, zolang het hier 1-0 staat, blijft het binnenknijpen. En ja, dat is toch zo belangrijk. Even hier winnen en dan ben je zeker van dat toetje dat de na-competitie heet. En misschien, als Arena zo een beetje meewerkt, dan ga je, want die spelen tegen koploper La Frisia, dan sta je misschien zelf bovenaan. Nou, de spelers schijnen zich nog niet echt heel goed te beseffen. 64 minuten gespeeld, wel een voorsprong voor Bikwik, maar een magere 1-0.
0: Ja, nou goed, in ieder geval bij deze tussenstand zou een overwinning voor Bikwik wel heel erg goed uitkomen. Want op dit moment, Velocitas speelt op het eigen veld tegen Winsum. Daar staat het nog 0-0. Hetzelfde geldt ook voor LAK Frisia, dat op eigen veld speelt tegen Oranje Nassau. Ja, Bikwik dus de enige van deze drie teams die nog kans maken op het kampioenschap, dus op voorsprong. Ja, bij deze tussenstand zou Bikwik dus de eerste plaats overnemen. Ja, goed, we gaan het allemaal in de gaten houden. Wij gaan naar de derde klasse, naar de lange leegte. Groen-geels op bezoek bij Veendam. Jesse.
2: Jazeker, we zitten inmiddels in de 22e minuut. Dat had ik ook kunnen zien trouwens aan het nieuwe scorebord die ze hier hebben geïnstalleerd. Helaas heb ik daar alleen geen zicht op, dus ik moet het toch doen met een stopwatch. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Zojuist scoorde Dinant de Jonge in de 17e minuut de eerste goal van de wedstrijd. Maar het is niet zijn eerste goal, want hij scoort nu met deze die er nu in ligt, heeft hij er al 25 in liggen. Daarmee is hij de tweede topscorer van de competitie. Maar laat die eerste topscorer nou net Rob van der Leij zijn met 29. Die vandaag natuurlijk in de punt van de aanval staat. Terwijl hij nu de nummer 30 erin legt. Het is toch ongelooflijk. Uit een rebound. De bal ging op de lat. En vervolgens staat daar Rob van der Leij. Zoals hij dat kan, staat hij paraat om nummer 30 binnen te schieten. Ja. Daar legt de 30ste. De derde klasse. En nou is het 1-1 aan de lange leegte.
0: Ja, waar de stadionspeaker er even doorheen gaat. Maar Groen-Geel, die ondanks het kampioenschap nog steeds in volle vaart doordendert. Ja, nog even snel van de derde naar de vierde klasse. Ja, want Leeuwenborg en HFC 15 spelen daar een kraker. Leeuwenborg, één puntje meer dan HFC, is daar bovenaan. Zij ontmoeten elkaar dus in Hoogkerk. Daar staat het nog steeds 0-0. Andere kanshebbers daar op de titel zijn Siels en Polster. Siels staat met 1-0 voor op het eigen veld tegen de Heraklide. Polster heeft toch een kleine blamage op het eigen veld. Staat met 3-0 achter tegen VV Middelstum.
4: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: Maybe tomorrow, you'll be 40.
1: Nou ja. Oogsport nieuws.
0: We gaan het in ieder geval hebben over het nieuws van vandaag. En eigenlijk ook van de afgelopen week. Want Arjen Robben verhuilt volgend seizoen het trainerschap van de onder 14 ploeg van FC Groningen in voor het onder 19 team. Daarmee volgt hij zijn zoon Luca, die inmiddels ook in dit team speelt. Dat liet Robben woensdagavond weten aan Ziggo Sport tijdens een interview voorafgaand aan de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Voormalig top rechtsbuiten, is nu nog trainer van de onder 14 en neemt dus een stapje omhoog in zijn eigen benoemde ontwikkelingstocht of het trainerschap iets voor de oud-Oranje en FC Groningen held is. Goed, blijven nog wel even bij iets van FC Groningen, want G-voetbalvereniging Kids United behoort tot de laatste kanshebbers voor de ESPN-wedstrijd van je leven. Ja, dat werd de afgelopen week bekendgemaakt. De jaarlijkse benefietwedstrijd van het voetbalkanaal ESPN bestaat uit een duel tussen een gelegenheidsteam van de zender en een Nederlands amateurploeg. Kids United stond al eerder in de top 25, maar heeft zich dus nu ook weten te kwalificeren voor de laatste teams om de verkiezing te moeten winnen. Wordt er nu gekeken hoeveel stemmen zij hebben verzameld. En dat deden ze onder andere met acties samen georganiseerd met Vindicat op de Grote Markt. En ook kregen zij hulp op social media van oud-spelers en huidige spelers van FC Groningen, onder wie David van der Werf, Sven Bouwland, Michael de Leeuw en Sergio Pat. Op zaterdag 10 mei maakt ESPN bekend welk. Maakt ESPN bekend welk team wordt gekozen. Dit team speelt op 29 mei tegen het gelegenheidsteam FC De Rebellen. Een team met oud-profvoetballers als John de Wolf, Theo Lucius en Kees Kwakman. En de wedstrijd zal ook live te zien zijn op ESPN. Oogsport.

0: Kevin DeGraw.
1: Ja, hij is instemmend. Nou, het is in ieder geval de best I ever had. Van Kevin DeGraw dus. Ja, de eerste klasse H. Het is allemaal, het ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar daarbovenin. Frisia Oranje Nassau nog steeds 0 tegen 0. Dat geldt ook voor Velocitas tegen Winsum. Maar dat geldt sowieso niet voor Bikwik tegen Surhuis de Veen. Want daar stond het 1-0, of niet Andor?
2: Inmiddels is het net 2-0 geworden door een doelpunt van Vincent Pichel. Die voor de pauze ook die strafschop benutte. Ja, het was echt een blunder achterin bij Surhuis de Veen. Men stond er elkaar een beetje aan te kijken. En dan was Jesper de Bakker, die sprong er tussen. En die wordt even afgeleid door onze stadionspeaker. Wacht even wat hij klaar is. Nou, in ieder geval de doelman van Surhuis de Veen, Vincent van de Veen, kreeg die bal niet weg. En ja, sloeg die eigenlijk voor de voeten van Vincent Pichel. Die stond net buiten het strafschopgebied. En die hoefde hem heel rustig alleen maar rechtdoor binnen te tikken. En zo staat Bikwik met 2 tegen 0 voor. Is dat terecht, denk je dan? Nou, ik weet het niet. Ik vind Bikwik maakt geen goede indruk. Maar Surhuis de Veen is vooral aanvallend heel slecht. En dan af en toe dit soort verdedigende blunders. Ja, dan sta je waar je staat. En dat is dan voorlaatst. Maar goed, Bikwik heb ik in ieder geval beter gezien voetballen. Maar goed, met nog een kwartier te gaan lijkt me die 2-0 wel een behoorlijke veilige marge. Ja, zeg nooit nooit. Bikwik in ieder geval voor en doet sowieso dan goede zaken in die laatste periode. Die wordt dan gepakt. En natuurlijk ook nog goed meedoen voor die bovenste plaats. Maar ja, goed, we moeten eerst lak Frisia maar zien punten te verspelen tegen Oranje Nassau. En dan wordt het helemaal een mooie middag voor Bikwik. In ieder geval 2 tegen 0 hier voor Bikwik.
1: Ja, dan gaan we nog even naar de lange leegte, naar Veendam tegen Groen-Geel. Jesse.
3: Ja, hier is de stand nog altijd 1 tegen 1 in de 35e minuut. En om dan toch een voorzichtige conclusie te maken van deze eerste 35 minuten, denk ik dat het een redelijk terechte stand is. Het gaat enigszins heen en weer. Kansjes op en neer. Groen-Geel iets meer echte kansen, maar de kansen die Veendam heeft, die zijn weer wat groter, als je het mij vraagt. We hebben in de 26e minuut zagen we een kansje van Luke Miller. Een tikkie breed van Rob van der Leij, die ook prima kan fungeren als spelverdeler. En die Luke Miller die draaide geweldig weg bij Veendammer Dion Becks. Maar de doelman Mos die wist hem tegen te houden. Niet veel later was er weer zo'n balletje van Rob van der Leij over de verdedigers heen. Maar Noordman stond vogelvrij rond, ja, wat was het, een penalty stip zo'n beetje. Maar die schoot hem ver over. Dat was zonde, dat was echt wel een kans. En zojuist nog in de 33e minuut was daar Ramon de Jong die hem op de schoen kreeg. Maar dat was een beetje een moeilijke, weinig ruimte echt. Hij werd gedekt en hij wist toch nog zijn voeten tegenaan te krijgen. En die doelman wist daar dus wel raadmeester, was die aan mij waard. Dus zodoende staat het hier nog steeds 1-1 terecht wat mij betreft. En we hebben dus hier twee topscorers. De topscorer van Veendam en ook tevens de tweede topscorer van de competitie. Rob van der Leij is de topscorer, heeft nummer 30 er zojuist ingelegd. En dat maakt hem dus de topscorer überhaupt van de competitie. Maar als we naar die hele Noord-amateurtak kijken, dan zijn er meer die in de buurt komen. Er is Dirk Enema heeft 31 doelpunten erin liggen bij APC. Ook in de derde klasse. Dan heb je nog het zondagse lang weer. Daar heb je Pieter Bloemendaal. Die heeft er 29 in liggen. Dit is overigens belangrijk te vermelden. Dit is allemaal wat vanochtend de cijfers zijn. Wellicht dat er nu meer in liggen. Want er wordt natuurlijk vaak gevoetbald. Behalve dus bij de zondagse club waarschijnlijk. Maar goed. In de vijfde klasse B is het Pieter Bloemendaal dus die er 29 in heeft liggen. En in de vijfde klasse op de zaterdag is David van Zandwijk die 28 doelpunten heeft. Maar in ieder geval, dit veld staat Rob van der Leij met 30. Waarmee hij in ieder geval in de derde klasse er de topscorer is. En ook vandaag dus maakte hij die tweede. 1 tegen 1.
1: Ja, en ik wil Jesse trouwens nog even complimenteren op het goed uitzoeken van wat nou die periodetitel regelgeving is. Ik zei dat namelijk in het begin van deze uitzending verkeerd. Ik dacht namelijk dat in de derde klasse staat namelijk staat groen-geel bovenaan, gevolgd door NEC Delfzijl, DVC Appingedam en de Knickerbockers. En daarmee lijkt het, omdat groen-geel al kampioen is, dat NEC Delfzijl, DVC Appingedam en de Knickerbockers dus nu strijden om de derde periodetitel. Maar je moet naar de ranglijst kijken. Ja, en dan, dan moet ik het even goed zeggen. Want die regels zijn namelijk als zo. Als de kampioen of promovendus ook periodekampioen is, dan gaat de betreffende periode naar de ploeg met de meeste punten in de eindrangschikking van de gehele competitie die nog geen periodekampioen is. Ja, en als we dan kijken naar de rangschikking in die derde klasse, ja, dan moeten we concluderen dat Groen-Geel dus kampioen is. Die heeft de eerste periode gewonnen. VV Wildervank staat tweede en heeft dus de tweede periode gewonnen. Ja, en Veendam staat nou eenmaal derde. Ja, en moet dus, heeft dus de opdracht om NEC Delfzijl en DVC Appingedam onder zich te houden. Maar bij deze eindstand, of deze tussenstand, is in de eindrangschikking van de derde klasse R, zou dus Veendam op dit moment de meeste kans maken op de derde periodetitel in de derde klasse R.

0: Talk to you van Another.
1: Oogsport voetbal.
0: We gaan naar een ander eredivisie-team dat hevig verstrekt is in de strijd om het landskampioenschap. Dat zijn namelijk de volleyballers van Lycurgus. Ja, morgen om 3:30 spelen zij in de SASA Topsporthal in Doetinchem tegen Orion Stars in de derde wedstrijd in de finale play-off. De best of 5 om het landskampioenschap. Ja, afgelopen zondag was de tweede wedstrijd in het Alfa College Sportcentrum. De eerste thuiswedstrijd dus in deze serie. En waar ze in Doetinchem in de eerste wedstrijd dicht bij een overwinning waren, was Orion Stars in de eigen hal voor Lycurgus toch net even een maatje te groot. En wonnen zij over sets met 1-3 van Lycurgus. Ja, en de setstanden waren 19-25. 22-25. Nou, de derde set ging dus naar Lycurgus met 25-20. Ja, en de laatste set werd verloren met 19-25. Ja, en daarmee was Orion voor Lycurgus gewoon een maatje te groot.
2: Vooral de eerste twee sets spelen zij eerlijk gezegd echt uitmuntend. Ik ben bang dat hoe zij spelen in de eerste twee sets, dat dat een beetje het plafond is van mijn team. Dus daar hoeven we ook niet zo heel veel meer op terug te kijken. Alleen vind ik wel dat zij inzakken en dan pakken wij het over. En dan spelen zij een niveau waarvan ik vind dat wij beter zouden moeten zijn. Dus ik baal vooral van hoe wij de vierde set acteren, ja. Ja,
0: want die derde set, dat is het niveau wat je nodig hebt, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Het duurde even voordat we door hadden dat we niet zomaar ballen scoren tegen hun. Dat we hun blok moeten gebruiken, dat er veel ballen terugkomen in ons veld. En daar vielen er vandaag iets te veel van. Nogmaals, in de eerste twee sets hebben zij echt enorm de gas erop. En daar kan ik niet zo heel kwaad over zijn. Maar in de derde, ook in de derde vallen er nog te veel van die ballen. En in de vierde set is dat wel heel jammer.
0: Dan ben je op een gegeven moment Joesunde in de lijnen. Die blijft ernaar lang staan. Zat hij van tevoren in jouw gameplan?
2: Wij hebben 3 uitstekende paaslopers. Mensen die aan de buitenkant aanvallen. Het hele seizoen heeft Joe ook heel veel gespeeld. Ik had niet anders verwacht dat wij Joe nodig zouden hebben deze serie. Hij heeft het ook uitstekend gedaan. Dus je zult hem vast vaker zien deze serie.
0: Hartstikke mooi. Over dan die serie 2-0 nu voor Orion. Het wordt een heel lastig verhaal nu.
2: Het wordt een lastig verhaal. We waren de underdog. We zijn nog steeds de underdog. Ook al lieten we misschien dat vorige week woensdag iets anders zien. De realiteit is dat we de underdog waren en de underdog zijn. Dus het enige wat wij ons nu kunnen doen is de hele week voorbereiden. Zo vers mogelijk voor de start komen en hun feestje proberen te verpesten. En dan komt er automatisch nog een feestje hier. En dan gaan we kijken wat de eindstand is.
0: Al dus Lycurgus coach Sam Gortzak. En we gaan ook nog even luisteren naar de reactie van aanvoerder Gijs van Solk. Maar we gaan eerst naar de lange leegte, want daar is gescoord. Of niet, Jesse?
3: Jazeker, in de 44ste minuut is daar het doelpunt van Luke Miller. Dat was Rob van der Leij, die was niet zelfzuchtig, legde hem netjes af op zijn ploeggenoot en die schoot hem rechts in de kruising. 2-1 voor Groen-Geel.
0: Ja, gaan wij weer even

0: terug naar die Kurgus. Want dat verloor dus ook de tweede wedstrijd van Orion Stars in de eigen hal. En dat was een teleurstelling voor Gijs van Solkema, de aanvoerder van die Kurgus.
1: Ik had hier meer van gehoopt. Zeker thuis. Ik denk dat we er gewoon twee sets niet uitkomen. En de derde set, op een gegeven moment begint het wel te lopen. En in de vierde set begin je meteen slecht. Speel je daarna best wel redelijk, maar is het gat al geslagen. Dus dat is, ja, dat is heel zuur.
0: Wat hadden jullie vandaag niet dat jullie afgelopen woensdag wel hadden?
1: Ja, dat is moeilijk de vinger op te leggen. Ik denk dat Orion wat dingen beter deed. Ja, wij een aantal dingen niet goed. Vooral de netheid in sommige contacten. Ja, maar ik durf het niet echt op één ding te wijzen. Het was gewoon af en toe lange rallies die zij winnen in plaats van wij. En wat dan net een kantelpunt kan geven.
0: Ja, want het is, ik denk, die derde set was denk ik het niveau wat je echt nodig hebt om dit Orion te verslaan, of niet?
1: Ja, dit niveau hebben we ook. Maar ja, het is, zij weten ook wat wij doen als wij dat niveau halen. En daar stellen zij zich op in. Dus wij moeten steeds een manier vinden om het anders aan te pakken. Dus wij hebben nog huiswerk te doen.
0: Ja, want het wordt een lastige opgave nu.
1: Ja, zeker. Maar goed, dat was het überhaupt al. Maar niet een onmogelijke opgave. Hè? We gaan proberen hun feestje te verstoren volgende week zondag. En dan is de boel weer open, want dan komen we weer hier. En hopelijk kunnen we dan een betere performance neerzetten thuis.
0: Is dat voor jullie een voordeel dat er nu een week tussen zit in plaats van midweek?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij met z'n allen niet heel fris meer zijn. Nou ja, dat zal ongetwijfeld bij hun ook zo zijn. Maar dat we eventjes tijd hebben om ons bijeen te rapen. Te kijken wat we moeten doen. Het erover te hebben. Even de kop ergens anders. En dan straks weer volle focus terug. Ik denk als je nu de flow is bij hun. Dat we dat even kunnen onderbreken is best wel lekker.
0: Nou, Gijs van Solkema, dus aanvoerder van Lycurgus. Lycurgus dus in de finale play-off strijd. Morgen is de derde wedstrijd om 16:30 in Doetinchem. Ja, een andere strijd wordt gevoerd nog in de eerste klasse H. Die Kwik, Velocitas en Lacfrisia maken dus nog kans op de titel. Velocitas is zojuist op 1-0 voorsprong gekomen tegen Winsum. Het staat nog steeds 0-0 bij Lacfrisia tegen Oranje Nassau. Ja, en dan zou Be Quick nog wel eens de winnaar van de middag kunnen worden met Velocitas wellicht. Maar ja, dan moet het wel allemaal goed gaan, Andor. Want Be Quick heeft er wel een obstakel bij gekregen, of niet?
2: Ja, een rode kaart voor Jesper de Bakker. Hij had al geen op zak en hij liep door op doelman van de Surhuisgeveen, Vincent van der Veen. En daarvoor kreeg hij zijn tweede gele kaart en dus rood. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit, want Surhuisgeveen heeft daarna helemaal niets weten te creëren. Net wel Be Quick via Velting die aan de rechterkant doorkwam, maar die kon die bal net niet teruggeven op Guus Broekema. En iemand die het amateurvoetbal volgt, die weet misschien dat Guus Broekema zwaar geblesseerd raakte aan het begin van het seizoen in de bekerwedstrijd tegen HFC 15. Ik was daarbij schreeuwend van het veld en ik kwam hem net terug van een blessure. Maar het goede nieuws is dus, hij maakt vandaag weer zijn eerste speelminuten en als eenzame spits. Want Piekwik wil die 0 natuurlijk vasthouden. Ja, 2-0 hier dus. Maar Surhuisgeveen nu weer eventjes een aanval. Maar opnieuw weet Piekwik uit te verdedigen. De bal gaat weer terug. Het strafschopgebied in Al-Badawi. Gisteren nog voor voetbal Groningen twee keer gescoord tegen FCK de Hommel. En nu Biekwik met een mogelijkheid. En kijk, aan de rechterkant moet die bal voorkomen naar Vincent Pichel. Maar die wordt niet goed gegeven. En wordt er uitverdedigd door Surhuisgeveen. Ja, als deze bal goed was geweest, dan was hier de derde gevallen. En dan was het helemaal definitief geweest. Alhoewel, 2-0 in de inmiddels 92e minuut. Weer een hoge bal van Surhuisgeveen. Iedereen erbij. En opnieuw recht op Schilstraat. Het is toch, lijkt wel of die man een magneet op zijn lijf heeft. Of de spelers van de Surhuisgeveen moeten even een training krijgen van hoe schiet je een bal links en rechts naast de keeper of je kopt hem links rechts en naast de keeper. Want het is echt de hele tijd op twee momenten na, want de Schilstraat ook een fraaie redding in huis even. twee momenten na is het recht op die doelman schieten. Ik kijk nog eventjes naar de klok. Ja, we lopen naar de 93e minuut. Daar gaat er maar vanuit dat Biekwik hier met 2-0 gaat winnen door twee doelpunten van Vincent Pichel. Mocht het anders zijn, dan meld ik mij nog wel eventjes uit deze wedstrijd. Biekwik doet in ieder geval goede zaken. Gaat die vervangende periode of zelfs de derde periode pakken. Dat is nog een beetje afhankelijk van die andere uitslagen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat één van deze twee prijzen sowieso naar Biekwik gaat. Biekwik verzekerd van na competitie voor promotie naar de vierde divisie. Na deze wedstrijd tegen FC Ruisterbeen staat hier dus 2-0.
0: Ja, nog een kleine herinnering. Velocitas 1897 wint hem. Dus 1-0 voor Velocitas na een doelpunt van Tim Sanders in de 40ste minuut. Lac Frisia, Oranje Nassau nog steeds 0-0. Ja, de derde klasse, Groen-Geel op bezoek bij Veendam. Het is rust in de lange leegte. Ja, en Groen-Geel dus met een voorsprong naar de kleedkamer. Straks horen we meer van Jesse Smit bij die wedstrijd. Ja, dan natuurlijk nog even de vierde klasse E. Daar lijkt Polster af te haken bij de strijd om de kampioenschap. Leeuwenborg, HFC 15, Sios, Polster maken allemaal nog kans op deze dag aan echt aan te haken in die strijd om de winst dus in de vierde klasse E. SC Leeuwenborg speelt tegen nummer 2 HFC 15 en is in de 52ste en 59ste minuut doeltreffend geweest. Armando Kramer verantwoordelijk voor beide doelpunten. 0-2 dus in het voordeel van Leeuwenborg. Dat dus de eerste plek zou verstevigen. HFC 15 blijft dan op 41 punten steken. Leeuwenborg gaat dan naar 45 punten. Kan Sios dan nog aanhaken? Nou, op dit moment lijkt het daar wel op. Want zij kwamen tot twee doelpunten tot nu toe thuis tegen de Heraklide. Het doelpunt in de 43ste en de 54ste minuut. En dan zei ik het al, Polster lijkt af te haken. Want zij staan op het eigen veld met 0-3 achter tegen Middelstum. Ja, Polster heeft al de minste punten van deze teams. En ja, die komt dan met deze tussen te slagen op 5 punten achterstand tegen FC Leeuwenborg. Dus die ja, lijken dus af te haken. Leeuwenborg dus goede zaken voor het kampioenschap. En dus de promotie naar de derde klasse. Oog.

Ja, en we gaan heel even snel de paad onderbreken. Want er is namelijk gescoord in de wedstrijd HFC 15 tegen Leeuwenborg. HFC 15 doet wat terug. Johan Honebeek in de 64e minuut. De 1-2. Leeuwenborg dus nog steeds op voorsprong.

0: allerlekkerste oliebollen haal je op de Meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. Het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
7: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
4: Radio.
8: Het geluid van Groningen. Oogradio.
9: Ja, goedemiddag. Het is alweer het laatste uur van Oogsport van zaterdag 9 mei. Ja, het is play-off finale tijd. Je hoorde eerder in deze uitzending al over de volleyballers van Lycurgus en de zaalvoetbalsters van Dr. Randers Vijfje. Maar ook in het amateurvoetbal wordt er nog genoeg gestreden om de titel van de klasses. Ja, en zoals in de eerste klasse H. Het is afgelopen bij Be Quick tegen Surhuisterveen. Daar was onze verslaggever Andor Heij bij aanwezig. Ja, die wedstrijd is hebte hij net afgelopen en eindigde in 2-0. Ja, en verder zijn we dus aan het kijken wat er gebeurt bij Velocitas en Lacfrisia. Want die hebben allebei nog kans, samen met Bikwik, dus op de titel in die eerste klasse H. Velocitas op voorsprong, 1-0 tegen Winsum. Lacfrisia, Oranje Nassau nog steeds 0-0. En ook boven in de vierde klasse is het spannend. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, en we gaan natuurlijk ook nog even bellen met onze FC-watcher Joey Keizer. Want FC Groningen maakt zich op voor de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen. Gaan zij de play-offs halen om een Europees ticket? Ja, ze hebben het zelf in ieder geval niet meer in eigen hand, maar een resultaat tegen Nijmegen zou welkom zijn. En hoe dat eruit gaat zien, gaan we allemaal met Joey bespreken. Verder hoor je natuurlijk het laatste nieuws en de beste muziek in Oogsport. Nou, dat deze uitzending. Straks gaan we nog weer schakelen naar de Essenberg. Want niet naar de Essenberg, maar naar de Lange Leegte. Want daar zit onze verslaggever Jesse Smit. En die zit op de tribune bij Veendam tegen Groen-Geel.
10: Oog Sport.

0: Warren. Fever Dream. Wij gaan naar de lange leegte. Veendam tegen Groen-Geel. Jesse.
1: Jazeker, daar zijn we weer. 4 minuten onderweg in de tweede helft. Aan de lange leegte dus. 2-1 staat het hier voor Groen-Geel. Of 1-2 moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. Want we zijn aan de lange leegte. En niet op Corpus Den Hoorn. Trainer Willem den Hartog dus. Ja, die is kampioen geworden tegen Hoogezand een paar weken geleden. En nu is hij ook nog aan het werk. En Groen-Geel, ik heb het nog niet eens genoemd eigenlijk. Dat is ook wel treurig. Maar Groen-Geel is natuurlijk ongeslagen. Dat is natuurlijk heel bijzonder wel. Ik heb het even uitgezocht in Noord. Er zijn er maar een paar die dat ook zijn. Dat is Achilles in de tweede klasse J. ONT in de vierde klasse C. Rood-Zwart Buffalo in de vijfde klasse E. En DKB in de vijfde klasse H. Dus het is eigenlijk wel heel bijzonder dat Willem den Hartog het doet in deze competitie. Ze staan er echt ruim bovenaan met Wildervank daaronder met 46 punten. Groen-Geel heeft zelf 63 punten. En daaronder staat dus de tegenstander van vandaag, Veendam, met 43 punten. Die dus nog hoopt tot na een competitie, zoals gezegd. Maar dat zit er wel in waarschijnlijk. Maar Willem den Hartog die heeft bijgetekend. Dus hij mag mee die tweede klasse in met dit team. En dat team krijgt versterkingen. Versterkingen zoals Valente, Wijma en Riksman. Die namen zijn al bekend. Ze komen alle over van HZVV. Misschien komt er nog meer bij. Valente natuurlijk broer van. Hè? Maar hij heeft overigens gezegd, Willem den Hartog, dat hij echt denkt dat ze mee kunnen doen om de titel in de tweede klasse. Dus optimistisch. We gaan het zien volgend seizoen. Dit seizoen was het hartstikke goed. Dus wie weet. Hè? We gaan het allemaal meemaken. Voor nu, ik heb verder ook over het spel deel met nog niet zoveel te melden. Het balletje rolt net een paar minuten. Nog niet zo heel veel gebeurd. Dus ik doe even een dienstmededeling over de werkzaamheden van Willem den Hartog.
0: Ja, dat wordt op prijs gesteld. Jesse, dank je wel. En als ik zo het lijstje namen hoor en wel van welke club die spelers allemaal komen, dan is inderdaad Groen-Geel ambitieus. En zou het ook knap zijn als zij in één keer door zouden stoten dus naar die eerste klasse. Maar goed, moet wel eerst een seizoen in de tweede klasse gespeeld worden. We gaan nog even snel naar de eerste klasse H, want daar is dus nog steeds die titelstrijd gaande. Bikwik is al klaar, heeft met 2-0 gewonnen van Surhuis Terveen. Voor laatste in de eerste klasse H. Andere twee wedstrijden nog bezig zijn. Velocitas tegen Winsum nog steeds 1-0. En LAK Frisia en Oranje Nassau allebei nog niet tot score gekomen in hun wedstrijd. Want ja, Velocitas, Frisia en Bikwik maken daar nog kans op de titel. Ja, hetzelfde geldt in de vierde klasse E. Ook drie teams nu eigenlijk kunnen we wel zeggen die kans proberen te maken op die titel. Want Polster staat dus nog steeds met 0-3 achter op het eigen veld. En zal na vandaag in alle waarschijnlijkheid afhaken. En dan hebben we nog wel steeds twee kanshebbers met bijvoorbeeld HFC 15 tegen FC Leeuwenborg. Leeuwenborg dus bovenaan, puntje daaronder, puntje minder daaronder. HFC 15 zijn zojuist in de 64e minuut op 1-2 gekomen. Dus Leeuwenborg nog steeds op voorsprong. En ook Sios blijft aanhaken in die titelstrijd. Zijn op dit moment met 2-0 voor thuis tegen de Heraclides.
2: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: doodzonde om Lindsey Buckingham te onderbreken van Fleetwood Mac. Maar het is nog grotere doodzonde om live doelpunten niet zo snel mogelijk te melden. Want er is gescoord op de lange leegte, Jesse.
1: Jazeker, nummer 31, Rob van der Leij uit de rebound in de 54e minuut. 3-1 voor Groen-Geel.

0: De live versie is eigenlijk beter. Maar het is ook een lekker hoor, Fleetwood Mac. Big Love. Nou, die live versie, je moet hem even gaan luisteren. Dat gitaarspel van Lindsey Buckingham, het is niet van deze aarde. Goed, maar er is wat ook niet van deze aarde is. Nou ja, eigenlijk wel weer hoor, is gewoon het gras van de lange leegte. Waar zojuist Groen-Geel wederom een doelpunt heeft gemaakt. Of niet, Jesse Smit?
1: Jazeker, Rob van der Leijden is I don't rebound. Ik weet niet wie hem in eerste instantie schoot. Maar ja, het was natuurlijk Rob van der Leijden die er stond om hem erin te leggen. Nummer 31 dus, zoals gezegd. De topscorer van de competitie en dus ook automatisch van Groen-Geel. Echt lekker voor Groen-Geel. Als je er zo een in huis hebt, daar sprak ik ook met Willem den Hartog over een paar weken geleden. Dat Groen-Geel voetbalde altijd goed. Verdediging stond goed. Maar wat echt miste, waren doelpunten. Ja, toen kwamen Michael de Leeuw en Rob van der Leij. Ja, en dan heb je opeens doelpunten in huis. En laat dat nou ook precies een beetje het zwaktepuntje zijn van Veendam. Zij hebben wel een goede ploeg, fitte ploeg. Ze kunnen hard werken, maar doelpunten die zitten er niet in. Ja, Dinant de Jonge die scoort de 24. Dat is natuurlijk, of inmiddels 25 trouwens. Hij legde er vandaag ook één in. Dat doet hij natuurlijk hartstikke goed. Maar dat is ook eigenlijk de enige die doelpunten kan maken bij Veendam. Ja, en zonder doelpunten win je geen wedstrijden. Dus ja, Groen-Geel heeft die doelpunten wel in huis met Rob van der Leij en Michael de Leeuw. En met name dus Rob van der Leij. Ja, het spel staat hier weer stil. Het is een blessurebehandeling bij Veendam. Dus ik kan eigenlijk vrij weinig melden over deze wedstrijd. Behalve dat Groen-Geel gewoon van buitencategorie is in deze competitie. Ze steken er met kop en schouders bovenuit. En zijn met groen-gele vlag en wimpel kampioen geworden. 3-1.
2: Oogsport. Amateurvoetbal.
0: Ja, want eerder deze middag speelde Bie Kwik tegen Sir Huisterveen. En daar waren wij als Oogradio natuurlijk bij aanwezig. Onze verslaggever Andor Heij deed verslag van die wedstrijd. En liep daarna met zijn microfoon de kantine van Bie Kwik in binnen.
3: Bij me staat Marco Sanders, trainer van Bie Kwik. Ik kan hem feliciteren, want Marco die heeft samen met zijn club zich verzekerd van de na-competitie voor promotie naar de vierde divisie. Door een 2-0 zege op Sir Huisterveen. De tweede prijs na het halen van de grote KNVB-beker. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel, een ander. Ja, fijn.
3: Ja. Ja. En wat vond je van de wedstrijd?
4: Nou, heb je een uurtje. Nou, ik vond het echt een hele matige wedstrijd van onze kant. Ja, ik denk dat we door hard werken en met elkaar er vol voor te gaan, dat we hem over de streep getrokken hebben. Maar dat het voetballend echt vandaag een van de mindere wedstrijden van het seizoen was.
3: Dat vond ik ook, om het maar even hard te zeggen. De eerste helft was een beetje slappe hap.
4: Ja, ja. Ook we deden iets anders dan normaal. En dus ik heb daar in de rust ook wel gezegd van ja,
3: dat doen we niet meer.
4: Dat is ook mijn, mijn verantwoordelijkheid. Of het daar 1, 2, 3 mee te maken heeft, dat weet je nooit. Maar het was inderdaad wel apathisch. En we lieten ons vaak aftroeven in duel. Tweede ballen die we niet hadden, omdat we gewoon reageerden in plaats van anticiperen. Dus daar hebben we ook wel gezegd van even los van speelplan. Dat moet altijd gewoon goed voor elkaar zijn. En dat was de eerste helft zeker niet. Niet dat Sir Huisterveen daar dan heel erg veel grote kansen uit kreeg. Maar ja, daardoor hadden we niet de controle. En daar maakten we het onszelf niet makkelijker mee ook.
3: Nee. Maar gelukkig scheen je doelman Frank Schilstra, die had iets van een magneet op zich of zo. Want hij ging 2 of 3 keer gestrekt. Maar voor de rest wisten de spelers van Sir Huisterveen hem toch echt door het midden te raken.
4: Ja, nou ja, ik denk dat inderdaad zij een aantal kansen hebben gehad, met name van buiten de 16 afstandsschoten. En dat Frank dat gewoon uitstekend gedaan heeft. En ja, Frank kiept het hele jaar al gewoon hartstikke goed. Dat is een compliment aan hem ook. Maar dat is wel heel erg fijn dat je dan in die momenten, in dit soort wedstrijden, dan een keeper hebt staan waarvan je ook weet van ja, dan moet hij wel echt heel goed ingeschoten worden, wil hij erin gaan. Dus dat was vanuit hun kant niet goed genoeg vandaag in de afwerking. Ja.
3: En dan nog een rode kaart voor Jesper de Bakker. Hij liep door op de keeper.
4: Ik vind een belachelijke rode kaart. Of tweede gele kaart. Maar goed, volgens mij komt de bal hoog. Kijkt hij omhoog naar de bal. Keeper komt uit. Hij wil de bal een tikje langs de keeper geven. Maar de keeper, hij en de keeper komen tegelijk op elkaar af. Dan raak je elkaar. Maar volgens mij absoluut niet dat Jesper bewust de keeper raakt om hem te blesseren. Dus ik vind het een hele zware gele kaart. Maar ja, dat, ja. Ik ben geen scheidsrechter, dus ja.
3: Ja, nou, nog even duimen voor Oranje Nassau. Dat die, ja, het staat nou nog 0-0. Nog even duimen.
4: Nou ja, het voordeel van iets eerder spelen dan de concurrentie is dat je nu rustig achterover kunt liggen. Ja. Dus dat houden we uiteraard met een schuin oog in de gaten. Maar goed, volgens mij heeft vandaag ook maar weer bewezen dat je vooral eerst naar jezelf moet kijken en met jezelf bezig moet zijn en zorgen dat je zelf wint. En dat is al lastig zat in deze fase van de competitie. Ja. Dus nou, we gaan het zien.
3: Ja, na competitie in ieder geval binnen. En ja, misschien over een klein uurtje nog wel de koppositie.
4: Dat zou mooi zijn, ja. En die na-competitie, daar zijn we heel blij mee. Want dat hebben we vorig jaar net niet gehaald. En nu wel. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi dat we dat voor elkaar hebben. Ja.
3: Nogmaals gefeliciteerd en succes in de laatste twee wedstrijden.
4: Dankjewel.
0: Ja, van de drie kanshebbers dus op de... Er was trouwens Andor Heijn in gesprek met Tim Sanders van de coach van Bikwik 1887. Bikwik, dat is met 2-0 won. En daarmee op 50 punten uitkomt. En op dit moment dan dus de eerste plek inneemt in de eerste klasse H. Want Lac Frisia en Velocitas zijn allebei nog bezig. Sterker nog, bij deze stand zouden wat veranderen in de top 3. Want Velocitas staat met 1-0 voor op het eigen veld tegen VV Winsum. Lac Frisia tegen Oranje Nassau nog steeds 0-0. En dat zou betekenen dat Lac Frisia naar 49 punten gaat. En dat Bikwik daar met 50 punten overheen gaat. Wordt Bikwik dus de nieuwe koploper in de eerste klasse H. Zakt Lac Frisia naar een tweede plek. Ja, en dan is Velocitas op gelijke hoogte met Lac Frisia als zij deze stand behouden. Want die krijgen dan ook 49 punten. En dan komt het qua doelsaldo ook wel vrij dicht bij elkaar. Het is allemaal nog niet gespeeld in de eerste klasse H. Het blijft misschien wel tot het einde van het seizoen erg spannend. Dat zou ook in de vierde klasse zo kunnen zijn. Zoals ik eerder zei, er spelen een aantal grote, belangrijke wedstrijden. Leeuwenborg leidt nog steeds met 2-1 bij HFC 15. Die twee teams, nummer 1 en nummer 2, strijden dus nog om het kampioenschap. Sios ook nog een contender, staat met 2-0 voor op het eigen veld bij de Heraclides. En Polster lijkt af te haken dus in die strijd. Staat nog steeds 0-3 op het eigen veld tegen Middelstum.
2: Oog Sport.

0: Pink Family Portrait.
1: Hooggesport, Eredivisie.
0: Ja, nou goed, het is ook alweer een tijdje geleden dat FC Groningen heeft gevoetbald. Namelijk afgelopen... Ik moet even schakelen. Ik ben het even kwijt, jongens. Ja, hier. Kijk eens, hartstikke goed. Ja, want afgelopen weekend speelde FC Groningen tegen Excelsior in het eigen stadion. En er werd met 3-2 verloren. Dat was een teleurstellende uitslag voor zowel de supporters als voor de spelers zelf. Hoewel FC Groningen goed begon, want de Euroborg kreeg al na 2 minuten het eerste doelpunt gepresenteerd. Een hoekschop van David van der Werven bij de tweede paal binnengekopt door uitstekend ingelopen Tika de Jonge. Ja, de bezoekers uit Rotterdam leken wakker geschud door de vroege tegentreffer en kregen in de beginfase meerdere kansen om de score alweer snel gelijk te trekken. Met dank aan doelman Etienne Fase en verdediger Marco Rente, die beide zeer attent optraden bij de mogelijkheden voor Excelsior, bleef de Groningse voorsprong dus stand houden. Ja, en dat de storm van de beginfase een kwartiertje was gaan liggen, kreeg Groningen kans om de score verder uit te breiden. Younes Taha had iets te veel tijd nodig, oog in oog met Excelsior doelman Stijn van Gassel, en stond toe dat hij werd bijgehaald door een verdediger en zag zijn kansrijke poging van aan richting veranderen. En die werd dus naast het doel geschoten. 10 minuten voor rust werd een goede poging binnen van de 16 van Tom van Bergen door dezelfde van Gassel gepareerd. En waar Groningen de kansen liet liggen, sloeg Excelsior even later toe. Aanvoerder Kasper Wiedel kon vrij inkoppen toen de defensie van Groningen niet optrad bij een corner aan de linkerkant. Ja, en in de tweede helft kwam Groningen weer vroeg op voorsprong. Met een goede steekpaas bediende de jongen de dieplopende Taha, die rustig bleef en de bal in het net schoof. Maar ja, weer maakte Excelsior gelijk. En in de 90ste minuut werd het zelfs 3-2 voor de bezoekers. Dat is een teleurstellende uitslag, vindt ook FC Groningen-trainer Dick Lukien.
2: We hadden hier ons allemaal heel veel meer van voorgesteld. En als je richting play-off wil, dan moet je A-game spelen. Ja, dat was vanavond bij ons niet aan de orde.
3: Hebben we misschien met z'n allen Excelsior ook een beetje onderschat?
2: Ja, ik weet niet hoe jij ernaar hebt gekeken, maar ik heb Excelsior absoluut niet onderschat. Het zou gek zijn, een ploeg die vorige week 5-0 wint, om die te onderschatten. Ik vind sowieso dat je dat nooit moet doen. Dus wij hebben dat niet gedaan.
3: Kijk dan naar de ranglijst en dan zie ik, ja, zij vechten eigenlijk om lijstbehoud.
2: Ja, dat snap ik. Maar Telstar vecht ook tegen lijstbehoud en die hebben 2 keer gewonnen van PSV. Dus het is een competitie waarin heel veel ploegen van heel veel ploegen kunnen winnen. En dat is vanavond dichtgebleken.
3: Waar lag het vandaag aan bij jouw ploeg?
2: Nou ja, aan de bal vind ik heel veel onnodige fouten gemaakt. Heel veel balverlies geleden. En dan speel je ook wel een beetje Excelsior in de kaart. Die konden goed omschakelen. Met name in hun rechterblok. Met Sanchez Fernandez waren ze daar heel dreigend. Dus dat hebben ze goed gedaan. Maar ik denk dat wij daar gewoon dingen veel beter kunnen doen. Dus ja, dat met name. Heel slordig in het balbezitverhaal. En ik vond het ook net niet scherp genoeg in het spel zonder bal. Waardoor we eigenlijk iedere keer hun iets te veel tijd en ruimte gaven.
3: Ja, een sleutelwoord slordig, maar ook eentje die we al wel eerder hebben gehoord dit seizoen. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je daaraan?
2: Ik probeer dat weer weg te steken en volgende week daar weer trainingsvormen op te bedenken. Omdat ik denk dat we dat beter kunnen dan vanavond. En dat is ook al gebleken, gelukkig. Dus het voetbal is heel simpel. Je hoopt dat je op het moment dat wij ons ding doen. Dat hebben we niet gedaan. En dan gaan we morgen kijken wat de concurrentie gaat doen. En moeten wij weer door. En we hebben nog 2 wedstrijden om daar punten te halen. En dat zijn we vast van plan.
3: Is Groningen dan nu eventjes uit vorm? Kan je dan zo bestempelen?
2: Ja, vorm zegt maar niet zoveel. Vorm is de volgende bal in de kruising. Dus we hebben nu niet goed genoeg gespeeld. Dat is duidelijk. En dan gaan we en dan moeten we weer door.
0: Al dus FC Groningen trainer Dick Lukien. Ja, Tika de Jonge dus, maker van de 1-0... en verantwoordelijk voor de assist van de 2-0... stond ook voor de microfoon van onze FC-watcher Joey Keizer en legde de vinger op de pijnlijke plek.
4: Nou, ik denk dat we aan de bal dat het tempo te laag is in de eerste helft, waardoor je weinig tot kansen komt en zij graven zich nu een beetje in. En dan moet je het gewoon sneller losspelen en... Ja, ik denk dat we dat op een veel te laag tempo deden, waardoor we er gewoon niet doorheen kwamen en weinig tot kansen kwamen. En uiteindelijk geef je ook, ja, door slordigheden te veel weg in de counter of vanuit een aanvallende corner. Ja, en in de tweede helft hetzelfde verhaal, denk ik. Te weinig tot kansen en uit een aanvallende corner krijg je de goal tegen. Dus dat mag niet gebeuren.
3: Realiseer je dat dan te laat? Dat het tempo hoger moet? Dat je het misschien over een andere boeg moet gooien?
4: Nou, ik denk dat we dat wel proberen, maar uiteindelijk gewoon niet de oplossing wisten te vinden vandaag. Ja, en dan zie je dat het al een lastig verhaal wordt.
3: Ging het ook misschien een beetje in jullie hoofd spelen?
4: Nou, dat weet ik niet. Uiteindelijk staat het 2-2. Ga je echt wel voor de winst en wilde er ook echt wel voor gaan. En kwamen we ook echt wel vooruit en in de 16 met een aantal keer met een voorzet. Maar ja, uiteindelijk was het net niet. En dan uiteindelijk kreeg ik hem tegen.
3: Hoe hard is deze dreun voor jullie?
4: Hard in de zin van dat je gewoon hard voor elkaar moet zijn en dat het geen goede wedstrijd was. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon weer verder en er zijn nog 2 wedstrijden. En ja, loop je gewoon nog, is er gewoon nog kans op de play-offs. Dus uiteindelijk moeten we ook gewoon maandag, dinsdag weer verder. En dan nog 2 weken volle bak erop om uiteindelijk nog die play-offs te halen.
3: Ik kan me wel voorstellen dat je nu niet meer een eigen hand hebt. Dat je er nu wel anders in staat dan voor deze dag.
4: Jawel, maar uiteindelijk moeten we eerst naar onszelf kijken. En uiteindelijk hebben we nog 2 wedstrijden. Moeten we eerst zelf maar ons eigen ding doen. En dan is het aan het eind van de rit maar kijken wat de concurrentie doet.
3: Nou, vond ik FC Groningen een beetje onherkenbaar. Hoe gaan jullie ervoor zorgen om dat op hele korte termijn om te draaien en het seizoen toch tot een goed einde te brengen?
4: Nou, ik denk kritisch kijken naar deze wedstrijd. Verbeterpunten eruit halen. En dat de komende week mee aan de slag om uiteindelijk volgende week weer beter voor de dag te komen.
0: Ja, en dat volgende week is inmiddels morgenmiddag geworden. 16:45 speelt FC Groningen tegen NEC. We gaan zo even bellen met de man die je net hoorde. Joey Keizer, onze FC-watcher. Maar wij gaan eerst nog even van de Euroborg naar de lange leegte. Naar Jesse Smit bij Veendam tegen Groen-Geel.
5: Jazeker, we zijn een dikke 70 minuten onderweg. Met nog altijd een 1-3 voorsprong voor Groen-Geel. Met wat onderbreking in deze wedstrijd. Ik moet zeggen, de laatste paar minuten dat er wel gespeeld werd, was het wel Veendam die het meeste balbezit had. Maar daarmee is eigenlijk ook alles gezegd. Groningen, daar ging het net over. Ja, Groningen. Dick Lukien hoorden we zelfs even. Nou, die heeft hier een verleden hoor. Die was hier trainer en speler. En hij woont hier zelfs nog in Veendam. Dus dat is natuurlijk wel een leuke om te weten. En terug naar het veld hier. We spelen weer een aardige actie van Melvin Tehuyubelu. Excuus. Melvin Tehuyubelu, een jonge speler van Veendam. Die nu een aardige combinatiereeks hebben op de helft van Groen-Geel. Voorzetje van... Ja, die gaat dat levert bijna van. Maar goed, even terug naar de lange leegte dus. Hier zijn mooie dingen gebeurd. Ook van FC Groningen. Dit voorseizoen speelden ze er tegen Wrexham een oefenpotje. Die wonnen ze overigens met 2-1. Doelpuntenmakers waren twee keer Willemsen, die natuurlijk het begin van het seizoen van Groningen ook het heel goed deed. En Josh Windes namens de Welsche Hollywood Club. Dus dat is toch leuk. En nog een leuk extraatje, zolang het voetbal niet veel over te vertellen valt, is dat in 2029 hier het EK onder 19 gaat plaatsvinden. Samen met Emmen, Volendam uit mijn hoofd. Ja, Emmen en Volendam, dat zijn volgens mij de twee. En Almere. Daar gaat het EK onder 19 plaatsvinden in 2029. Maar dus ook hier aan de lange leegte in het Hekkelina Stadion in Veendam. Dus dat is natuurlijk wel heel gaaf. Maar vandaag speelt dus Groen-Geel, die met kop en schouders boven alles en iedereen in die derde klasse uitsteekt. Die zijn gewoon veel beter dan iedereen met goed voetbal, wat al heel lang zo was, vertelde Den Hartog. Maar tegenwoordig dus ook een aanvallende injectie met Rob van der Leij en Michael de Leeuw. En ik moet zeggen, naast die 30 of 31 goals moet ik zeggen van Rob van der Leij, is hij ook gewoon de spelverdeler van Groen-Geel. Hij is gewoon de beste man van Groen-Geel. En Michael de Leeuw is dan misschien de beste naam. Niks te nadelen van hem, maar Rob van der Leij is toch wel de grote man daar. Dus voor nu is het 1-3 voor Groen-Geel, de kampioen. Oog Sport.

0: Zo, zitten we bijna aan het einde van het uur van dit Oogsport. En ook het laatste uur van Oogsport. En zoals ik het net al zei... gaan we even bellen met Joey Keizer. Want morgen speelt FC Groningen de laatste thuiswedstrijd van het reguliere seizoen tegen NEC. Goedemiddag, Joey.
1: Hele goedemiddag, Wouter.
0: Ja, ja, de laatste. De laatste keer naar de Euroborg dit seizoen. Tenminste, dat is de vraag.
1: Ja. Ja, nou de kans dat Groningen een thuiswedstrijd gaat spelen in de play-offs is natuurlijk ook niet zo groot. Dus ja, je kan er echt wel met redelijke zekerheid van uitgaan dat het de laatste keer in de Euroborg is dit seizoen.
0: Ja, ja, want FC Groningen staat 10e, moet de 9e plek zien te bereiken. Daar staat momenteel Sparta, dat heeft een punt meer dan FC Groningen. Ja, dat betekent dat sowieso de FC het niet meer in eigen handen heeft.
1: Nee, dat klopt. Nee, ja. Ik denk als je een conclusie mag trekken, is dat Groningen het eigenlijk vooral in thuiswedstrijd tegen Excelsior vorige week volledig uit de handen gegeven heeft. En ja, je bent nu afhankelijk. Maar dat betekent niet dat het uitzichtloos is. Want het is ook niet zomaar gezegd dat Sparta twee keer gaat winnen.
0: Nee, en Groningen heeft eerder natuurlijk dit seizoen wel van NEC gewonnen.
1: Ze doen het sowieso goed tegen clubs die willen voetballen en misschien wat sterker zijn. Groningen misschien een beetje de underdog-rol wel het beste ligt. Tegen NEC eerder dit seizoen werd het maar 2-0 in Nijmegen. Dus ik denk dat jij misschien een andere wedstrijd bedoelt.
0: Ja, dat denk ik misschien al aan vorig seizoen. Toen hebben ze twee keer van NEC gewonnen.
1: Ja. Dat wel ook een heel ander NEC natuurlijk. Mm-hmm. Nu met Dick Schreuder ultra-aanvallend spelen. Interessant gaat het wel worden. Lukien geeft het zelf ook aan. Hè, van, het is een speelstijl die wij ook willen spelen. Hè, dus hoog druk zetten. Ruimtes benutten. Het zal een interessante clash worden. Of Groningen er tegen opgewassen is om het tegen NEC goed te doen. NEC heeft gewoon 14 punten meer gehaald dit seizoen dan FC Groningen. Ja, dat zal morgen moeten blijken in de Euroborg.
0: Ja, in eerste instantie leek Dick Lukien over een vrijwel fitte selectie te kunnen beschikken. Natuurlijk sta je Racing en Oscar Sawada voor langere tijd aan de kant. Maar het lijkt er ook op dat Younes Taha en Ryan Maytoe in ieder geval beperkt inzetbaar zijn, of niet?
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, en ik denk vooral de rol die Taha heeft binnen dit FC Groningen, dat een flinke aderlating is. Dus ik ben benieuwd hoe FC Groningen daarmee omgaat. Maar ja, goed, ze zijn natuurlijk ook al hun aanvoerder kwijtgeraakt met een blessure eerder dit seizoen. Dus ze kunnen zoiets wel opvangen. Maar of het morgen zonder Taha of daar iets van te merken gaat zijn, dat valt eigenlijk geen twijfel over mogelijk natuurlijk. Taha gaat ze hard missen.
0: Ja, dan wordt er natuurlijk ook al een beetje gekeken naar volgend seizoen. We weten dat we een groot aantal huurspelers kwijt gaan raken. Ja, toch lijkt uit Eindhoven de geluiden op te doemen dat FC Groningen en PSV toch bezig zijn om in ieder geval Tigo Lans nog een seizoen lang in Groningen te houden.
1: Ja, lijkt mij een hele goede zaak. Ja, een jongen uit de regio heeft zijn draai inmiddels gevonden in het elftal. Had natuurlijk een moeilijke start. Maar hij heeft gewoon ontzettend veel potentie. Nog meer dan dat hij nu laat zien. Dus ik denk een hele goede zaak als dat uiteindelijk ook gestalte gaat krijgen. Lang als het blijft.
0: Ja, in ieder geval morgenmiddag dus de laatste wedstrijd in de Euroborg. Wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Ik denk 2-0.
0: 2-0. Ja, ik heb...
1: Ik ga toch wel weer optimistisch.
0: Ja, dat was ik gisteren ook. Ik werd gistermiddag in oog op het weekend werd ik voor een blok gezet toen ik even de studio binnenkwam wandelen. Ja. En toen heb ik 1-0 gezet. Dus daar hou ik het ook even bij. Maar dat is mooi, want dan zijn we allebei positief ingestemd, Joey.
1: Precies, hopelijk worden we niet teleurgesteld.
0: Precies. Nou, heel veel plezier morgen in de Euroborg. Ja, FC Groningen NEC begint dus net als alle andere eredivisiewedstrijden om 16:45. En de wedstrijd staat onder leiding van Alex Bos. Joey, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: The Romantics and Talking in Your Sleep. Ja, we zijn raken een beetje op het eind van deze uitzending. Laten we nog even heel snel naar wat tussenstanden kijken. Want nou, het kan ook zomaar zijn. Ik had het net over dat doelsaldo van Lacfrisia en Velocitas. Ja, als je dan even kijkt. Velocitas heeft plus 31. Lacfrisia heeft plus 29. Ja, Lacfrisia die staat nog steeds op 0-0. Maar Velocitas heeft in de 65ste, 77ste en de 80ste minuut nog gescoord. Staat op 4-0 tegen Winsum. Ja, en dan kan het zomaar eens betekenen dat als Lacfrisia op 0-0 blijft tegen Oranje Nassau, wat het nu staat, dat we een hele andere top 3 krijgen met Bikwik op 1, Velocitas op 2 en Lacfrisia op doelsaldo dus op 3. Nou, dat is allemaal ontzettend spannend. Laten we ook nog even kijken wat er gebeurt in die vierde klasse voordat we naar de lange leegte gaan. Leeuwenborg dus daar nog steeds op 1. Leidt dus tegen HFC 15. Polster afgehaakt dus 3-0 achter bij Middelstum. En Sios op 3-0 gekomen in de laatste minuut tegen de Heraklide. Ook daar blijft het dus ontzettend spannend. Ja, spannend is het in ieder geval niet meer voor Groen-Geel. Zij werden al kampioen, maar spelen wel in de lange leegte tegen Veendam. Jesse.
1: Jazeker, en inmiddels is het 88ste minuut zo'n beetje. De ultieme slotfase, zullen we maar zeggen. En ja, het is niet heel veel spektakel, zal ik maar zeggen. Ja, Groen-Geel hoeft niet meer. En Veendam, die komt er gewoon niet door. Want Groen-Geel staat eigenlijk prima. Een paar mini-kansjes van Veendam gezien. Onder andere Dinant de Jonge en zijn spitsen compagnon Melvin. Maar dat leverde niet veel soeps op. Want Meijwart staat ook prima te keepen. Dus eigenlijk is het gewoon klasse van Groen-Geel. Ja, dat is eigenlijk een spiegelbeeld van hoe ze het in die competitie doen. Ze staan mijlenver bovenaan en dat zien we hier ook op het veld. Ze zijn gewoon beter. Dat is het gewoon. De spelers zijn, met name dus Rob van der Leij, daar kan je wel van op aan. Die leggen ze er wel in. Dus dit is gewoon puur een maatje te groot misschien wel, blijkt. Dus hier kan ik niet veel meer over melden. Terwijl nu Veendam de 16 nadert. En dat levert niets op. Dus staat het nog altijd 1-3 voor de kampioen Groen-Geel.
2: Oog Sport.

0: Marshmallow en Jello Roll. We gaan voor de laatste keer deze uitzending naar de lange leegte, naar Jesse Smit bij Veendam tegen Groen-Geel.
1: Ja, ja, en we zitten. Nou, het eindsignaal gaat nu naar me toe schakelt. Maar Groen-Geel heeft vandaag aan de lange leegte maar even laten zien.
0: Ja, Jesse, misschien is het handig om even de stadionspeaker uit te laten praten. Want jij valt helemaal weg op het moment dat die stadionspeaker aan het spreken is. Dus misschien is het handig om jouw verhaal even te herhalen als hij uitgesproken is. Maar het is in ieder geval het eindsignaal bij de wedstrijd Veendam tegen Groen-Geel. Groen-Geel dat dus heeft gewonnen, ondanks dat het al kampioen is. En ja, we zaten nog even te ronselen over die promotieregelingen en periodetitels. Jij hebt het nog het allerbeste uitgezocht, Jesse. Maar wie maakt er nou zo meteen de grootste kans op?
1: Ja, dat is perfect getimed dit. Want ze zijn alweer klaar met hun praatje door die stadionspeaker. Maar in principe is dat losstaande van die huidige periode. Dat gaat de muziek van de lange leeftijd aan. Dat ik wel even ook dat ik het verhaal maak. Maar in ieder geval, Veendam maakt daar zeker aanspraak op. Ze staan nu derde. Ik weet even niet wat NEC heeft gedaan. Dus misschien dat ze nu vierde zijn, maar dat maakt niet uit. Want als NEC er overheen gaat, pakken ze waarschijnlijk uiteindelijk die derde periode ook. Maar dat maakt niet uit, want die eerste periode, die dus officieel van Groen-Geel is, die na competitie en veel meer te doen, gaat dan naar de derde, nou niet de derde, of niet de hoogste klasse.
0: Ja, Jesse, maar door de muziek valt de verbinding weer helemaal weg. Ik kan wel zeggen dat NEC heeft met 3-0 op bezoek bij Loppersum geworden. We gaan even uitzoeken wat het allemaal betekent. Dat valt straks allemaal vast na te lezen op de website van Oog. Want daar vatten wij alles van het amateurvoetbal nog even mooi voor je samen. Jesse, in ieder geval bedankt voor het verslag bij deze wedstrijd. Ja, Jesse deed verslag van de wedstrijd van Veendam tegen Groen-Geel. En die wedstrijd die eindigt in een overwinning voor dus de Groningers. 1-3 na 2 doelpunten van Rob van der Leij en 1 van Luc Miller. Aan de kant van Volendam scoorde Dinant de Jonge.
2: Oog Sport. U hoort wat wij zien.

Ja, verdere ontwikkelingen in de eerste klasse. HLAC Frisia heeft in de 85ste minuut tegen Oranje Nassau gescoord. Staat dus op 1-0. Nou, dat betekent dat de huidige stand in de stand blijft, ongeacht wat dus Velocitas gaat doen. Want dan staat HLAC Frisia dus nog steeds op 1, Bikwik op 2 en Velocitas op 3. Ondanks dat Velocitas dus met 4-0 voorstaat bij VV.

Ja, Jamilia. Goed, dit was alweer Oogsport van zaterdag 9 mei. Volgende week hoor je ons weer van 4 tot 5. Volg ons tot die tijd via oogradio.nl en onze socials, @oogsport. Wil je nou meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als verslaggever, presentator of redacteur, stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl. En deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Andor Heij, Jesse Smit, Joey Keizer, Ruben Feiken en Roland van der Riet. Er zijn bijdragen van de nieuwsredactie van Sebastiaan Scheffer, Lars Faber, Tom Weenstra, Gert van Akkeren en Sam Sietepu. Mijn naam is Wouter van der Malen en ik zeg een prettige zaterdag. En tot volgende week.

0: palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt, bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog, met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Attention!
5: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
6: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

cake.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Al Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
1: Attention!
2: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: OOGRADIO.

oriënte naar Bombini de Motro programma di Nandi. Hey luisteraars, welkom weer in Nandi Radio. Blij dat jullie luisteren. Zoals elke zaterdag zijn we hier present voor je met lekkere tracks. 2 uur lang hebben we gewoon op een playlist voor je gezet. Hey, nog kosten, nog moeite hebben gespaard. Speciaal voor jou. 2 uur lang Nandi Radio met lekkere tracks. Yo, blij.

het is echt genieten. Zo'n vibe, speciaal voor jou. Ryan's hier, ik ben er klaar voor. Hey, we gaan nu supertracks naar je toe gooien. Hey, genieten, wat kan je van ons verwachten? Check deze.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt, Groningen.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.
5: Het geluid van Groningen.
6: Oog Radio. Zeg maar. Zeg maar, de montrep novo.

cambia momenten, je douche-ambiente hier bij Nandi Radio. Al meer dan 35 jaar lang zijn we hier speciaal voor jou. Almer Rijn is hier. Vanuit de zomers Groningen knallen we uit je speakers. Nandi Radio. Almer douche, joh. Wat kan je van ons verwachten? Check deze.

Cheon. Una escapadita. Even uit die koffer hebben we deze gehaald. Dat is van een paar jaar geleden. Nandi Radio speciaal voor jou. We gaan door met nog veel meer lekkers voor je. Zometeen Ache Cubano.

0: geluid van Groningen.
1: Ja, je weet het man, Achi Cubano, die kan niet op de playlist ontbreken, joh. Elke zaterdag zitten ze er stevast op met supertracks, joh. Omboe. Vandaag zijn ze in Appingedam, geven ze daar een super optreden. Maar ze zijn natuurlijk ook hier bij Nandi Radio. Una evita de martes.
2: Hoi,

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Attention!
6: De meikermis is weer in de stad. Van 7 tot en met 17 mei. Groter, hoger en sneller als ooit daarvoor. Dit wil je niet missen. Meikermis Groningen, de goedkoopste van het noorden.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: De allerlekkerste oliebollen haal je op de meikermis bij Akkerman. Op de Vismarkt Groningen.
1: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Hart van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden.